Christus, anyusu di masra gado papa al makti Yehova, wani fu pratina eni agron tapu disi, fu alas masa yere, taki wan libi fu tego de, dat wan bigi pramisi de, en wan sani de na pasi ekong, fu we can take grabuna en, and fu we can feni dat tego libi. Lobi wan, ade, one prince parisani fusabi sana a evangeli. Omdati moro furu we gweta pustrati en we yere fusma we abi chimchitaki nangasmana strati en son sma te yu karden kona a kerki da ye yere de taki minegwa kerki moro omdat mi de teleurgesteld. Lobi wang, mi wan taigi yu taki teleurgesteld zijn in Gado, asandati no de wambunsani, omdati masra Gado al makti Jehova, abi wan betere plan gi ala libishma, ma al libishma di de teleurgesteld na in Gado, om wan grontapsani, dan anosabi amoro bigi en betere plan di Gado be pot klari gi eng. Lobby wang. En aan de andere kant ook toe. Soms maar is het teleurgesteld. Afasva. Des manna in de kerkie. En gedrag ding. Lobby wang. Ja, die kerkie. Pena soso money densma e taki. Taki na soso money densma e aksi. Ja, die kerkie. Pe sma lainanga hei memre. En ja, die kerkie. Pe you egi kerki, brother of you egi kerki, sa effect you. You egi brother na any Christus of you egi sister na any Christus effect you. For you no kan guanga fesi. A guanga fesi for a libishma. Ano dena in libishma anu. Ma adena in gado anu. If gado take one sani, I'll go pasa. Lobi wang, darom yeshi. No, de furusma e falle af fu a evangelie. Omdat die a evangelie na in grondtapu, a kon verdraai. Boom furu falsi profeti, na a falsi leri mankona in a evangelie. En moro furu, de preki abra a prosperity, na a money leri. Lobby wang, a de preki abra a blessi. Ma dene preki abra a santa fasi fugado. Dene preki abra fadesma muko abi a miti nanga gado. Lobi wang, darom meki furusma na eni a evangeli disi. Den duale af, dene gomoro, dene teleurgesteld abra sade gomiti. Afer wakti sade be abi, deno gomit dati, de gomit hertrasani na eni kerki. Lobi wang, darom meki, we must look taki, we dry come back na agoson to leri we lek seradamang de kerkina en seradang we must look taki, we dry come back na agoson to leri we must look taki, we dry come back na a leri na en Bible buku sa papa Yehova almakti ben giwi fu we chari lobi wang omdati moro furu a wura kona a kroisi ne preiki moro. Moro furu ye yere taki moni preiki e preiki. Sai musai. Ma a wura kona a kroisi ne preiki moro. A evangeli e go abra a wura kona a kroisi. A fasfa masra Jesus Christus paigiwi. Fu wibe kafeni da libi futego a paina na ediri brudu lobi wang. Dat na akraktifu a evangeli lobi wang. Bon presina in Bible buku eskrifi taki. If we preki a wuroko na a kroisi moro, that we make a evangeli trowa sososani. That is grifina in Bible buku. No, de ade ook to na eni askinfu masrana ensranang. If do accepter you like one brother na in Christus of need, me yere geleide ook to taki. If you not gonna Bible school, you know, up one certificate for Bible school, then I accepter you like one bribisma. Lobi wan ala de sot sandati nasani sang afeyanti e
pusukona eni askifu masra fuchari prati fasikon na wi mindri lobi wang wileki bribi wang. We must let up tap the sun that the bribi wana eni sranan. We must let up tap the sun that he wants so dunda libisma say kong na eni kerki deno up one papira one certificate of one diploma. Then that he, they put now and say, terwel gado carden, terwel a half of gado, nanga den talenti, nanga abadineng sa masra e giwa libisma, ane go nanga skoro papira nanga certificate, ma I go nanga a fast for you e banader gado, I go nanga a fast for you libi, ondro a ai fu gado, na so, Masra e looking and the so masra e chari asmadati kona fesi asmadisi boom and a betre fudu a woroko fu masra. Lobi wang ala de sot sandisi tumsi furu sani ye yere tapastrati te yego evangeliser da ye yere de santa pastrati and that de sani disi ye shitaki asking for masra na enisra nan abi dresi fanodu abi leri man fanodu buleri man fu werek bepaalde sani weg sa afeyanti be puskona ena evangeli falsi leri lobi wang maso chatu mi be wantaka ngai abara apisdisi ala den leider sa eyere apisdisi mek wi woroko na de sandisi fu wika apwan betre evangeli na enisra nan kondre fu den sma di ben dena eni a evangeli fu de sa drai kombaka wan ten slotte ay go abra a sili fu wan libishma lobi wang ma mi wan charyupsa na en bible buku tide a deidisi oktu na eni da buku fu romeine lobi wang a buku fu romeine na en wan nederlands bible romeine 1 vers 16 nanga 17 Hij tak drape, want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Griek, voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Jeere, de rechtvaardige zal uit geloof leven. If je wakker let op uit abribidati, yo libi, en sot libi yo libi, da libi fu tego lobi wang. En zo, me chari upsa, na in wansra na tongo bijbel ook to lobi wang, na in da buku fu Roma. Roma kapitaal 1, de versie tina 6, nanga tina 7. Hij tak grape, mino esheng gi abu nyusu, bika ade akrakti fu gado, fu furlusu alasma di ebribi. Ade gi den jusma fosi, ma ade tu gi den sma dino de ju. Abu nyusu esori unu fa ukang, bum ini gado ai asandisi, a begin and a ekaba nanga bribi bika a scriptaki asma di bung ini gado ai asalibi fu di a bribi lobi wang ye yere a pisi bible gedeelte disi na ini Roma kapitaal 1 de versi tina 6 nanga tina 7 ataki askrifi mantagya ataki ano esheng gi abunyunsu bika ade akrakti fugado a evangeli di eshija na akrakti fugado hallelujah lobi wang solanga you e preki abunyunsu solanga you e chari abunyunsu konadoro That one taki ye langa akrakti fu gado giwan sma giwan trasma. So daarom mi we tak na fesi taki we yere geleide na tapastrati fu sang den preki man fu disteng e preki. If ye preki money nanga grontap gudu ano akrakti fu gado ye langa giden sma.
If you preki trasani, da ano attractive for gado ye langa gidesma. Ma if you preki a wurokona a kroisi, da evangeli, da bonyosu, da ye langa attractive for gado gidesma. En tedesma ontvang attractive for gado, do erfar taki a santa yeye for gado, e duan sani na in de libi. En so asma, sakoler sabi akrakti fugado. Ano sa draibaka noiti. Ano sa de teleurgesteld noiti. Omdat a erfar gado na in e libi. So Bible buko etagja, dabu nyusu de akrakti fugado. A Bible buku, da word fugado. Ade akrakti divimu spanya na ini agron tabdusi. En aitak godoro, aitaki ade akrakti fugado fu forlusu alasma di ebribi. Lobi wang, akrakti disi, ai forlusu alasma di ebribi. If you go panya anyusu na tapustrati, so wantu sma e arki ende kom bribi na ini anyusu disi. That is a for lusu for didn't come bribi lobby one. There's a kiss for lusu for Allah sani na in a grand sub DC. And there's a come libi for tego oktu. And Bible book and tagja oktu. Ade giden jusma fosi ma ade oktu giden sma dino de ju. You sabi na fesi dan masra be wuroko furu nanga den jusma fosi. Soso naga den jusma masra be uroko en anobe wani den jusma moksi ma later di masra Jesus Christus kom apaigi ala libisma so de sma dino de ju den ko oktu ondro da tiri fu da santa yeye en de ko oktu ondro da krakti fu gado fu de kaferi oktu da libi fu tego lobi wang vi mustaki gado grantangi fu de sandisi bikasi adua aparti sani giminanga yu dino de ju fu vi kaferi oktu da libi fu tego. Hallelujah. Lobi wang, if you look go moro fara da ice cream fi taki abunyusu esori unu fa ukan kombung ini gado ai. Lobi wang, ye yere na biging fu a programa disi. Ibe taki, yomus libi bung ondro a ai fu gado. Ane gona nga papira of certificate, ma ai gona nga anyusu sandena in Bible buku. Abunyusu, sa you must ko bribina ini and you take a word to fugado, you libina ngeng, dan you sa kom boom ondro a ay fugado and so gado sa teri you leke picking and sa gi you wurokona ina gron tapu disi fu you do oktu and fu you kiss you pay man na ini heimal kondre pe wikari a libi fu tego. Lobi wang, abunyusu disi e sorry we for we can kombung ini gado ai asan disi e biging and a ekaba nanga bribi. Fosi, you kombung ondro a ai fugado, you abi fubribi na ini a word to fugado. Omdati, na a word to fugado ochari kenki kona enyu libi. Na a word to fugado ochari wafer randering kong. Alasani, say we be do for kert a word to fugado e lerwi for we must doing tapu a betre fasi and I chair one kenki kong and that so we sa kombun ondro a ai fugado. A Bible buku etagi gomoro fara ataki asma di bung ini gado ai salibi fudi a bribi. This na akaba pisi lobi wang fu a Bible gedeelte disi. And na peace this we want tak nanga you today. Asma di boom ini gado ai salibi fudi abribi. Lobi wang today mi konfu taigi you. Taki wan tego libi de. And Bible buku etaki na eni da buku fu Roma capital 1. Den versi tina 16 nanga tina sebi. Akaba pisi futina seibi taki asma di bung ini gado ai asalibi. Lobi wang,
you safeni da libi futego. If you woroko boom na any agron tapudisi, and you ko libi wa libi lek fa Bible buku taki, so boom you de boom undro a ai fu gado fu you can feni da libi futego. Daram meki Bible buku e kari minanga you to the day. A word to fugado e carminanga you to the day. Masra Jesus e carminanga you to the day. Make we call Libi one Santa Libi. Make we call Libi one Libi de Ebahag Gado. Make we call Libi one Libi Sangado ka abi presiri nanga eng. Fu we can feni da Libi futego. Because a wa enkri kodo pramisi, de gado pramis grontapu, ala libisma, na atego libi lobi wan. Ala den trasani, sang we fenja na ina grontapu, na muiti we meki fudeng, lobi wan. Ma disi sang gado pramis we, na masra Jesus Christus gona akroisi. A wa enkri sansa we must do, we must kombribi, and we must call Libi like Fagado Wani for we can feni da Libi Futego. So, minanga you, make we check Kenki kona enwi Libi. Asking for Masra na Enseranang, make we check Kenki kona eni asking for Masra. Because, yeshinomo, daki, na soso te fesa dei, de grunt up fesa dei, de yeshi sani e organiser na eni kerki. Anga den sot sot sandati, maar we leki bribi wan enkelig, we mus manchari da bunyusu fugado gonadoro. We mus manchari da evangeli fu masra gonadoro. Omdati we no kande nomo fu libi lek fa agron tapu besorwi, ma we mus ko libi no lek fa gado wani lobi wan. And oktu we leki bribi wan, we must man kona apresi fu lop wisrefino. We no must kona apresi fu chari prati fasikon na we mindri. We no must kona apresi fu opa wisrefi gi afeyanti fu akobroikwi fu chari prati fasikon na ina skin. On that na wa evangeli no mode, and that na a evangeli fu Jesus Christus. Wa evangeli no mode, and that na evangeli san taki jana in a buku fu Roma pe ataki na akrakti fu gado. So minanga you, we musuko fu dry kombaka na abu evangeli that goes on to leri fu we can feni da libi fu tego. Because a evangeli sa e prati no node na inisra na kondre. Bunfuru presi yeshi taki anode abun evangeli fu masra Jesus Christus. Ma ade wan gron tap leri lobi wan. So make we dry kombaka seranang kondre aski fu masra na eni seranang. Make we dry kombaka na agosontu leri. Pe moni nanga hei memre, nanga takrufasi, nanga takrumaniri, nanga lei, kori. No de etek prati na ende sandisi, ma na soso wa enkrisani sa etek prati lobi sakafasi nanga lespeki giwi serefi fu wikang. De bon ondro a ai fu gado en feni da libi fu tego. Lobi wang, te sofara mibe wan charity de da Bible boskopu giwi alamala. And te wan tra leis baka, we de baka via de radio senders Radio Shalom. Na enyo oso kamera, na nga da Bible boskopu, at brief an Suriname. Utambung, may God bless you. And te wan tra leisi, we bari, shalom, shalom, shalom.

0: Kostbare luisteraars, als ook u uw leven opnieuw wil geven aan de Heere Jezus Christus, of voor het eerst, dan kunt u mij nazeggen in dit bevrijdingsgebed. Zeg, geliefde Heere Jezus, ik dank u voor uw redding. Dank u voor het kruis, Heer. Ik dank u voor uw liefde. En ik kom bij u met al mijn zonden. Ik belijd u, Vader, elke zonde. Heere Jezus, vergeef mij alstublieft. En reinig mij met uw kostbaar, dierbaar bloed. Schep in mij een nieuw hart. Een heilig hart. Een gehoorzaam hart aan u, Heer. Vandaag ontvang ik u, Heere Jezus, als mijn persoonlijke Heer en Redder. En in de grote naam van Jezus ben ik vandaag wedergeboren. Amen.
1: Dank u voor het luisteren, dierbare mensen. Via het nummer 764-9823 kunt u ons bereiken. Kijkt u ook op www.jezuskomtsuriname.org.

0: Het is 10:00.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, Alassane.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, Alassane.
2: Connected na Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met TNC business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, all I say. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
0: Hey. Heb je gehoord? Je hebt niet gehoord. Dan zit het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer abos kopudisi. Ik zie u daar.

Alan B. from Moon, and the last saying, Exalt your heaven, nader tot mij, en ik zal tot u naderen. Zo zegt de Heer.

0: gekregen. Daarom vragen wij voor Shalom en haar ouders vooral God zegen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden, onze lieve Heer, houd Radio Shalom en haar omroepers nog lang, heel lang in ons midden. Ja, luisteraars, ik ben Genesee en ik ben Cecilia. Wij kunnen niet zeggen, Radio Shalom is time number one.
1: U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Halleluja. Vader in de hemel, ik wil u danken, Heere. Ik dank u, Heere, voor uw barmhartigheid. Ik dank u, Heere, voor uw grootheid. Ik dank u, Heer, dat u liefdevolle God en trouwe God bent, o Vader. Heere, ik wil in het bijzonder komen voor uw aangezicht, o Vader, Heere, met vrouwen. Heere, ik bid, o Vader, Heere, dat u overneemt, o Vader, Heere, van elk een van ons, o Vader, als vrouw in dit land, o Vader. Heere, u ziet dat vrouwen door zoveel gaan, o Vader. Heere, vooral vrouwen, o Vader, Heere Jezus Christus, o Vader. Heere, die te maken hebben gehad, o Vader, Heere, met emotionele banden, o Vader. Met gebroken kinderjaren, o Vader. Heere, o Vader, Heere Jezus Christus, met bindingen, o Vader, Heere. Heere, o Vader, ik bid, Heere, dat o Vader u overneemt. Vooral vrouwen, o Vader, die ook te kampen hebben gehad met geestelijke gebrokenheid, o Vader. Heere, vanaf de moederschoot, o Vader. Heere, vrouwen die afgewezen zijn geworden. Heere, afgewezen vanaf de moederschoot. Of afgewezen tijdens hun kinderjaren, o Vader. Heere, en niet met deze zielsbindingen, o Vader, gedeeld hebben. Heere, en groot zijn geworden, o Vader. Gegroeid zijn geworden, o Vader. Met deze wonden, o Vader, Heere. Heere, volwassen zijn geworden, o Vader. En deze zielsbindingen, o Vader. En verscheuringen, o Vader, Heere Jezus Christus. Heere, zijn niet geheeld geworden, o Vader. Waardoor we, o Vader, Heere, heel veel vrouwen hebben, o Vader. Heere, in de verschillende gemeentes, o Vader. In de verschillende bedrijven, o Vader. Maar ook in de verschillende gezinnen, o Vader. Te veel kapotte zielen, o Vader, die rondlopen, o Vader. Heere, op dit moment wil ik bidden, Heere, voor herstel. Voor geestelijke, zowel lichamelijke herstel, o Vader. Heere, vrouwen die gekwetst zijn geworden, o Vader. Heere, vrouwen wiens, o Vader, Heere, hun identiteit, o Vader, Heere, verbroken is geworden. Sommige vrouwen lopen rond en weten niet wie ze zijn, o Vader. Sommige vrouwen lopen gebukt rond, o Vader, Heere, in onze samenleving, o Vader. Ik bid, Heere, dat u, o Vader, Heere, de wonden waarmee ze rondlopen, dat u het herstelt, o Vader. Heere, sommige vrouwen, Heere, hun stilte zijn beroofd geworden. Ze kunnen niet stilzitten, o Vader. Omdat hun stilte, o Vader, Heere, ze terugbrengt, o Vader, naar de open wonden, o Vader. We roepen het bloed van u aan. En we bidden, Heere, in de naam van Jezus Christus, dat u herstel zal brengen, o Vader. Zodat, o Vader, ze geheeld mogen worden. Dat er genezing plaatsvindt. Op, o koning, op geestelijke vlakte, o Vader, zowel lichamelijke vlakte, o Vader, dat er genezing, o Vader, Heere, mag plaatsvinden. We bidden, Heere, voor een ingrijpt, o Vader, voor uw genezende hand, voor uw hand dat zal herstellen. Herstellen, o Vader. Heere, herstellen, o Vader. Brengt u herstellen, o Vader. Heere, er zijn vrouwen die met zoveel te kampen hebben. Met zoveel zitten. En weten niet, o Vader, Heere, met wie ze hun noden en hun problemen kunnen delen. Maar ik bid op dit moment, o Vader, dat u ze mag aanraken, o Vader. Dat u ze mag connecten met de juiste mensen, o Vader. Waarmee ze hun hart, o Vader, Heere, zullen lichten, o Koning Jezus Christus. Heere, met iemands betrouwbaar, o Vader. Heere, vrouwen, o Vader, lopen rond met zoveel, o Vader. Heere, alsjeblieft, o Vader, neem de tjachari over. Heere, neem de las over. Neem het bagage waarmee er zoveel jaren gesjouwd wordt. Heere, neem het over, o Vader. Herstel onze Suriname. Surinaamse vrouwen. Breng herstel, o Vader. Breng herstel en heling. Genezing, o Vader. Genezing, o Vader. Naar ziel, geest en lichaam, o Vader. Dat smeken wij u aan, o Vader. Heer, en we bidden dat u, o Vader, overneemt, Heer. Gaat uw gang, o Koning. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 11 uur.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Vergeet de seksualiteit in je huwelijk niet. Seksualiteit is aan ons gegeven om de liefde te vieren, te werken aan een nageslacht, maar ook om de eenheid tussen man en vrouw vorm te geven. We hebben het hier over seksualiteit tussen één man en één vrouw die met elkaar getrouwd zijn. De apostel Paulus roept in 1 Korinthe 7 vers 5 op: weiger elkaar de seksuele gemeenschap niet, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt, u enige tijd aan het gebed te wijden. In het Bijbelboek Hooglied zijn er delen die misschien wat gedekt de seksualiteit benoemen. Wat denkt u van: mijn hoofd ligt op zijn linkerarm, met zijn rechterhand streelt hij me. Hoofdstuk 8, vers 3. Vergeet de seksualiteit in je huwelijk niet.
2: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
3: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidubi, de lieve mama van Eliza Saidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: Het is 2:00.
1: Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

van Jezus. Het was in de vroege ochtend dat de Heer tot mij sprak om met u te spreken over de gezindheid of mindset waarin zoveel van ons leven. Deze gezindheid of mindset laat zich kenmerken door twee woorden, namelijk voor of tegen. Dit was ook de gezindheid of mindset waarmee de Jozua de opdracht van de Heer benaderde om Jericho in te nemen. Want geobsedeerd of in de ban van de dikte van de muren van Jericho ziet Jozua een man met getrokken zwaard tegenover zich staan en geheel in de greep van zijn mindset, dus zijn manier van denken, realiseert hij zich niet eens dat er zich voor zijn ogen een bovennatuurlijk gebeuren plaatsvindt. Want voor hem staat een man, de aanvoerder van het leger van de Heere, gezonden door de Heer om Jericho in te nemen. En in plaats van dankzegging en aanbidding aan God te brengen, springt hij door zijn oude manier van denken aangedreven naar voren met de vraag: bent u voor ons of voor onze tegenstanders? Jozua hoofdstuk 5 vers 13 en vers 14. Dit is ook de mindset of typische manier van denken waar de meesten onder ons mee rondlopen. Het steeds weer denken in termen van voor- en tegenstanders, voorspoed of tegenspoed. Met Jozua was dit ook het geval, want zijn ogen waren niet gericht op God en de belofte die God hem gegeven had, maar op de moeilijkheid waarvoor hij zich geplaatst zag. En dat terwijl de Heer hem duidelijk gezegd had: zie, ik heb Jericho met zijn koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Jozua hoofdstuk 6 vers 2. Zijn ogen waren gericht op de dikke muren van Jericho. En toen God het wonder zou verrichten om Jericho in te nemen, had Jozua dat nog niet eens in de gaten, daar hij nog altijd gevangen was in zijn denken van: bent u voor of tegen mij? Maar met het antwoord dat de man aan Jozua geeft, laat de Heer aan Jozua weten en ook aan u en mij dat die gezindheid of manier van denken bij God niet bestaat. Want hij zegt: nu ben ik gekomen. Met andere woorden, bij God bestaat er geen partijschap, dus geen voor of tegen. Want zijn liefde voor ons allemaal is onbaatzuchtig en onveranderlijk. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in alle eeuwigheid. Hebreeën hoofdstuk 13 vers 8. En laat ik het nog eens herhalen. De God die de hemel en de aarde geschapen heeft, is nooit en te nimmer tegen niemand van ons. Anders waarom de woorden van Jezus? Want ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te behouden. Johannes hoofdstuk 12 vers 47. En daarom ook dat de Heilige Geest
ons oproep.

roept om onze verkeerde gezindheid op te geven en zegt: laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Filippenzen hoofdstuk 2 vers 5. Jezus zijn gezindheid, dus zijn mindset, was nooit voor of tegen ons, maar nergens anders op gericht of op gefocust dan op het woord, dus de wil van God. Geen wonder dus dat de Heilige Geest ook aan ons zegt om dat denken dat ons verhindert een wonder van God te ontvangen, te vernieuwen. Dus ons eigen denken prijs te geven in gehoorzaamheid aan het woord, dus de wil van God. En zegt: word veranderd door de vernieuwing van uw denken. Romeinen hoofdstuk 12 vers 2. Willen wij de ervaring beleven dat iedere belofte van God waar is, dus ja en amen, dan zullen wij moeten veranderen in onze gezindheid of mindset. Dus de manier van denken die ons gevangen houdt in de sfeer van voorstanders en tegenstanders, van voorspoed en tegenspoed. Zolang wij door deze gezindheid of mindset gevangen worden gehouden, is God niet veel meer dan een mascotte. Iets dat je met je meedraagt voor geluk, maar waarmede jij geen persoonlijke relatie hebt. Met andere woorden, je praat over God, je zingt voor God, je leest over God, je hoort over God, maar je hebt geen persoonlijke relatie met Hem en hebt ook niet zijn gezindheid, dus zijn manier van denken. Dit is dan ook de directe oorzaak waarom jouw gedachten door de problemen worden vastgehouden en jij zijn woord, dus zijn beloften, niet vertrouwt. Maar God, die niet voor of tegen ons is, heeft voor een ieder van ons een wonderbaar plan voor ons leven voorbereid. Maar dit zullen wij pas dan ervaren wanneer wij uit de greep van deze gezindheid of mindset dat God voor of tegen ons is, bevrijd zijn. Daarom dan ook dat Jozua zich afvroeg of de man die God voor hem had gezonden voor of tegen hem was. Maar bij Jezus was dit niet het geval. Want bij hem kwam de vraag niet naar boven of de Vader wel of niet voor hem was. Toen hij de woorden las die de profeet Jesaja over hem geprofeteerd had. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Jesaja hoofdstuk 53 vers 3. Met een mindset van voor of tegen zou Jezus het hier hebben uitgeschreeuwd en zeggen: God is tegen mij. Maar dit was bij Jezus niet het geval. Want zijn relatie met de Vader gaf hem de absolute zekerheid dat Gods plan met zijn leven het beste was. En niet wat hij als mens graag gewild zou hebben. En daar getuigt de Heilige Geest van en zegt: en in zijn uiterlijk, als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd
en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood aan het kruis. Filippenzen hoofdstuk 2, vers 8. Bij hoeveelen is het niet zo dat wanneer het ons voor de wind gaat, dat zeggen wij dat wij voorspoed hebben en dat God ons zegent. En wanneer het niet gaat zoals wij dat zouden willen, noemen wij dat tegenspoed en denken wij dan heel stilletjes dat God niet naar ons heeft omgezien. En in feite bevestigen wij met deze gezindheid of mindset dat God voor of tegen ons kan zijn. Terwijl dit ons juist ervan bewust zou moeten maken dat onze ogen niet op de wil van God gericht zijn, maar op onze eigen lusten en verlangens. Wat in feite betekent dat God voor ons niet veel meer is dan een mascotte. Dus iets dat jij met jou meedraagt, dat jouw geluk zou moeten brengen. Wat het directe bewijs is dat wij met God geen levende relatie hebben. Ergo, dus ook geen eeuwig leven hebben. Want hem kennen is eeuwig leven. En om aan ons allemaal te laten weten dat weet hebben van God, of anders gezegd, kennis hebben van God, Jezus en de Heilige Geest, dat dit nog niet wil zeggen dat wij geestelijke mensen zijn. Daarom houdt Jezus ons een allegorie voor en zegt, voorwaar, ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zich. Maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Johannes hoofdstuk 12, vers 24. En met dit verhaal zegt Jezus aan u en aan mij dat geestelijk leven pas mogelijk is wanneer onze oude mens als een zaad in de grond wordt gezaaid en sterft en het nieuwe leven daaruit voortkomt. Zo komt bij ons het nieuwe leven vrij wanneer wij niet langer onder gezag staan van onze eigen wil, want wij hebben onszelf in totale gehoorzaamheid overgegeven aan de wil van God. Alleen dit proces van afsterven van jouw eigen verlangens, lusten en ambities garandeert dat wij niet langer worden aangestuurd door de gezindheid of mindset van ben jij voor of tegen ons, en laat ons de ware God kennen doordat wij nu een levende omgang met hem hebben. De garantie dat wij ook eeuwig leven hebben. Pas wanneer wij het besluit hebben genomen om ons leven niet langer te laten leiden door de gezindheid of mindset van voor- en tegenstanders, maar door het woord, dus de wil van God, ontstaat er in ons leven de gelegenheid dat het plan dat God met jouw leven voor heeft tot ontwikkeling kan komen. En dat is het tot leven komen van de geestelijke mens. Anders gezegd, jouw totale overgave aan de Heer Jezus is de garantie dat jij niet langer jezelf zult overgeven aan die gezindheid of mindset die uitsluitend gericht is op jezelf en niet op God. Want daarmee vervul jij de voorwaarden dat Gods plan met jouw leven kan beginnen, namelijk de uitgroei van de geestelijke mens en het afsterven van de aardse of natuurlijke mens. Zolang jouw manier van denken, dus jouw gezindheid, nog wordt aangestuurd door de gedachte dat je voor- en tegenstanders hebt, zul je gevangen blijven
in de natuurlijke wereld. En kun je God in feite niet zien, dus ook niet ervaren. Want, zegt Gods geest, God is geest. En wie hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. Johannes hoofdstuk 4, vers 24. Mogen de Heer u geven verlichte ogen des harten, om te verstaan hetgeen Gods geest tot ons spreekt. De Heer zegene en behoede u op al uw wegen.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Halleluja. Vader in de hemel, dank u wel voor uw liefde, Heere. Dank u voor uw trouw. Dank u voor uw goedheid en uw genade. Vader, op dit moment, o koning, wil ik voor uw aangezicht komen met wij als gelovigen. Inclusief mezelf erbij, o vader. Heere, ik vraag u op de eerste plaats deze avond, o vader, Heere, om ons te vergeven van al onze zonden. Heere, het zij bewust of onbewust, o vader. Heere, we weten, o vader, Heere, dat, o vader, Heere, uw woord moet uitkomen. We weten, Heere, dat u ons beloofd heeft in uw woord, o vader. Heere, dat we in de laatste dagen, o vader, Heere, de gruwel zullen zien. De veranderingen, o vader, Heere, zal ons niet onbekend blijven, o vader. We zullen de transformatie van deze aarde, we zullen zien, o vader, Heere. Er zullen hier en daar, o koning Jezus Christus, o vader, valse onderwijs gegeven worden. Er zullen hier en daar verwarring gebracht worden in uw woord, o vader. Heere, en we weten het, o vader. Heere, maar ondanks we het weten, o vader, Heere, wil ik u vragen, o vader, om ons genadig te zijn, o vader. Om ons, o vader, Heere Jezus Christus, in deze moeilijke tijden, jaren waarin we ons bevinden, o vader. Vraag ik u, Heere, dat waar wij als gelovigen, o vader, Heere, het zij, o vader, vanuit, o koning Jezus Christus, het Erkas gemeenschap, het zij vanuit het EBG gemeenschap, het zij vanuit het volle evangelie gemeenschap, het zij vanuit de Wesleyanse gemeenschap, het zij vanuit alle rangen, o vader, die de naam van Jezus beleiden, zuiver beleiden en noemen en gelovigen, o vader. Geloven, o vader, waar wij, o vader, Heere, o vader, uw kleed hebben bevlekt, o vader, vraag ik als lichaam van u, o koning Jezus Christus, om ons te herstellen, om ons te herstellen. Herstellen, o vader. Herstel het lichaam van u, Heere. En het lichaam van u is wij als gelovigen. Herstel ons, o vader. Heere, te veel is binnengekropen, o koning Jezus, in het lichaam van u, o vader. Te veel verwarringen, o vader. Te veel open deuren, o vader, die gesloten moesten zijn, o vader. Te veel deuren zijn open gegaan, o vader. En de vijand die van alle kanten, o koning Jezus Christus, binnengedrongen, o koning, in het geloof, o vader. Heere, van alle kanten, Heere, is de vijand naar binnen gekropen, o vader. Heere, het lichaam van u is vuil geworden, o vader. Het lichaam van u heeft te veel vlekken, o vader. Heere, maar we smeken uw genade. En we bidden voor herstel. Dat u het lichaam van u mag herstellen. Heere, haal weg alle trots, o vader. Haal weg alle eigen wijsheid, o vader. Haalt u weg, o vader, Heere. Elke strijd, o vader. Maar in het bijzonder, Heere, bid ik dat u het lichaam van u zal bevrijden. Van de mammongeest die binnengedrongen is, o vader. Heere, deze geest heers, o vader. We bidden dat u overneemt, o vader. En dat u ons, dat u het lichaam van u zal bevrijden. Van deze mammongeest, o vader. Dat het lichaam van u weer nieuw zal worden, want verscheurend zal het lichaam van u niet kunnen opereren. Heere, we hebben uw heiligheid nodig. We hebben de zuiverheid nodig. Heere, om het licht te mogen en kunnen zijn in de duisternis. Heere, Suriname is donker geworden, o Vader. Maar u kunt alleen verandering brengen als wij als lichaam hersteld zijn geworden, o Vader. Daarom vraag ik u, Heere, om het lichaam eerst te herstellen, o Vader. Zodat wij, o Vader, Heere, met uw licht, met zuiverheid, o Vader, kunnen opereren naar buiten. Herstel ons, Heer. Herstel ons, Heer. Herstelt u ons, Heer, als gelovigen, o Vader. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden. Het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Geliefde luisteraars, goedemorgen. Ik ben apostel Marvin Samuel en ik dank God dat ik weer in uw huiskamer mag zijn om u deze dag te bedienen met het programma Een Goed Begin. Laten we de Heere vragen om een zegen. Vader, ik dank u, Heere, dat wij allen, Heere, door uw genade weer een nieuwe dag hebben kunnen zien. Heere, mijn God, wij prijzen u daarvoor, Heere, mijn God. Heere, u hebt onze dag doen zien in het land der levenden. Heere, mijn God, wat wij u vragen is om een zegen, Heere, mijn God, over ons. Heere, in alles wat wij doen deze dag. Heere, mijn God, als wij met elkaar, Heere, uw woord zullen openen deze morgen om de dag te beginnen, bid ik, Heere, mijn God, om een zegen op uw woord, Vader. Heere, dat uw woord tot zegen, tot opbouw mag zijn, Heere, voor uw volk. Dat het hoop mag geven aan zij die zo zonder hoop zitten. Dat het richting mag geven aan zij die richting nodig hebben, Vader God. Heere, dit bid ik in de naam van uw Zoon Jezus. Heere, gaat zo uw gang in Jezus' naam. Amen. Prijs de Heer, lieve luisteraars. Zoals u weet zijn we bezig deze dag of deze week met elkaar te praten over het gezin. En ook deze dag wil ik dus daarmee verder gaan. En we hebben gisteren gesproken over de plaats van de man binnen het gezin. En vandaag wil ik met u praten over de plaats van de vrouw binnen het gezin. Ik wil u vragen om met mij te gaan naar 1 Korinthe hoofdstuk 11. En dan wil ik met u lezen vers 3 tot en met 10. Ik wil echter dat gij dit weet. Het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd.

voor een vrouw als zij zich het haar laat afknippen of zich kaal laat scheren, dan moet zij zich dekken. Want een man moet het hoofd niet dekken, hij is het beeld en de heerlijkheid Gods. Maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben vanwege de engelen. Goed. Laat mij ten eerste beginnen te zeggen. Er wordt hier hoofdzakelijk gesproken over het feit dat een vrouw in de gemeente niet mag profeteren of bidden zonder dat haar hoofd gedekt is. Zonder dat ze een sjaal of een hoed op haar hoofd heeft. Nou, ter verduidelijking wil ik stellen dat deze richtlijn een richtlijn is die cultuurgebonden was. In Korinthe was het gebruik dat vrouwen niet bloothoofs rondliepen. En je kreeg dus binnen de gemeente, wanneer mensen tot geloof zijn gekomen, dat ze dus afstand deden van bepaalde culturele gebruiken. En dan zie je dat vrouwen in de gemeente van Korinthe wilden dus profeteren, wilden bidden, zonder dat hun hoofd gedekt was. Maar Paulus zegt dat hoort niet zo. Weet u waaraan we kunnen zien dat het iets is dat cultuurgebonden is? Als we lezen in vers 7, want een man moet het hoofd niet dekken, hij is het beeld van de heerlijkheid van God. Nou, als we kijken naar Israël, dan zien we tot de dag van vandaag dat het juist wel gebruik is dat mannen met gedekte hoofd, als u dus kijkt hoe de mannen daar bidden bij de klaagmuur, dan hebben ze altijd of een baretje of een hoed op hun hoofd. En zo staan ze daar te bidden. Dus je ziet, binnen de Joodse cultuur was het juist dat de man met gedekte hoofd bidt. Maar hier staat dat de man niet met gedekt hoofd bidt. Oké, dus dan zien we al daar dat het dat er sprake is van een cultureel verschil. Maar Paulus, eigenlijk wat Paulus hier zegt, heeft eigenlijk een diepere betekenis. Want die bedekking van het hoofd symboliseert eigenlijk de onderworpenheid van de vrouw aan het gezag van haar man. Natuurlijk, het zijn uiterlijke dingen. Want je kan mooi met een hoed op je hoofd of een sluier op je hoofd naar de gemeente gaan en de hele dag met een sluier op je hoofd rondlopen. Maar teda osso je draai maar ondersteboven, je onderwerpt je geen moment aan het gezag van de man. Dus die uiterlijke gebruiken kunnen soms goed zijn in binnen bepaalde culturen. Maar het zegt nog niets over onze hartgesteldheid. En uiteindelijk zoekt God naar ons hart. Hij is geïnteresseerd in de gesteldheid van ons hart. En het is dat hart dat zich moet onderwerpen. Oké, wanneer dus de Bijbel hier zegt dat de vrouw onderworpen moet zijn aan haar man, we lezen ook in onder andere in Efeze 5 vers 22... Vrouwen, wees aan uw man onderdanig als aan de Heere. Want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente. Toch? Dus het is een vaste richtlijn dat de man of dat de vrouw zich moet onderwerpen aan het gezag van haar man. Nou, simpelweg. We zijn in een land waar we binnen ons politiek systeem hebben we een president en we hebben een vicepresident. En dan heb je het volk, toch? Ze heersen over, of laten we praten over de president, de vicepresident en de regering. Nou, de vicepresident
geeft leiding aan de Raad

0: van ministers. Maar de president staat boven de vicepresident en hij is de uiteindelijke verantwoordelijke voor zowel de vicepresident als de rest van de ministers. Dus alhoewel de vicepresident een bepaald gezag heeft over de ministers en over het land, is het opperste gezag nog steeds bij de president. De vicepresident moet zich onderwerpen aan het gezag van de president. Toch? En toevallig hebben we in Suriname op dit moment een vrouwelijke president, maar we praten over een principe. In het gezin, dan zou u de man moeten vergelijken met de president, de vrouw met de vicepresident, en de kinderen zijn de rest van die ministers binnen het gezin. Toch? Het is dus belangrijk om, wil je een goede situatie hebben in dat land, dat de gezagsstructuren gezond zijn. Dat de vicepresident altijd onderworpen is aan de president en niet zijn eigen ding gaat doen. Want anders krijg je wanorde, je krijgt wetteloosheid in het land, je krijgt anarchie. Toch? En zo is het ook binnen het gezin. God heeft, vanaf het begin heeft hij hiërarchische structuren aangesteld. En die hiërarchische structuren zijn simpelweg bedoeld om orde te garanderen, om orde, een bepaalde orde te handhaven. Binnen de wereld van vandaag wordt er over allerlei dingen gesproken, gendergelijkheid en allerlei dingen, die feminisme en al dat soort dingen, die eigenlijk onafhankelijkheid, zelfstandigheid van de vrouw promoot. En het zijn dingen die zo mooi klinken in het gehoor. Maar zijn ze wel Bijbel? Zijn ze wel goddelijk? Is dat het wat de Heer wil? Nou, wanneer de Bijbel praat over de onderdanigheid van de vrouw aan haar man. We hebben gisteren gesproken over de taak van de man ten opzichte van zijn vrouw. Dan zien we dat die onderdanigheid van die vrouw aan haar man niets te maken heeft met slaafsheid. Daar heeft het niets mee te maken. Het heeft er niets mee te maken dat de man meer waard is en de vrouw minder waardig is ten opzichte van de vrouw, van haar man. Het is, zoals ik het voorbeeld heb aangehaald van de president en de vicepresident, dat het belangrijk is dat er een bepaalde orde is. En daarom toekapting nog aan dit apwamboto. Er kan maar één het hoofd zijn. Toch? De president is het hoofd, de vicepresident is onderhoofd. En zo is de man het hoofd en die vrouw is onderhoofd van dat gezin. Weet u, maar behalve die normaal wat de Bijbel zegt dat een gezagsstructuur moet zijn, dan zegt Paulus iets opmerkelijks hier in vers 10. Hij zegt, daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben vanwege die engelen. De vrouw moet een macht op het hoofd hebben. En die term werd gebruikt voor die sjaal, die de vrouwen, de sluier die de vrouwen op hun hoofd droegen. Maar het is de vertaling van het Griekse woord exousia. En dat betekent autoriteit. Daarom moet de vrouw een autoriteit op het hoofd hebben omwille van de engelen. Maar wat bedoelt Paulus daarmee? Vanwege de engelen moet de vrouw een gezag op haar hoofd hebben. Nou, ik wil u meenemen naar Genesis hoofdstuk 6. En in Genesis hoofdstuk 6, dan zien we daar in vers 1 en 2, toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods dat de dochters der mensen schoon waren en zij namen zich daaruit vrouwen wie zij maar verkozen. Weet u, wanneer een meisje, een kind in het algemeen, maar hier praat ik even over een meisje, geboren wordt, dan staat zij onder het gezag van haar vader. Ze is onderworpen aan het gezag van haar vader. Ze is onderworpen aan het gezag van haar vader tot de dag dat zij trouwt. Wanneer ze trouwt en ze dus in een huwelijksverbond stapt met een man, dan wordt, dus al die tijd dat ze in haar vaders huis is, is die vader haar hoofd. Is hij hoofd over haar, heeft gezag over haar. De dag dat ze trouwt, valt ze onder een ander hoofd. Wordt haar man haar hoofd. En hij wordt dan haar bescherming, haar koffer. Toch? Maar zolang ze onder het gezag is van haar vader, is die vader die koffering voor haar. We zien hier dat de Bijbel zegt dat die vrouw onder het gezag moet zijn van een man. In Genesis 6 dan zien we dat op een gegeven moment die vrouwen, die engelen, want als hier wordt gesproken voor zonen gods, gaat het over engelen, gevallen engelen, komen en nemen vrouwen wie ze wilden, uit de dochters van de mensen, nemen ze vrouwen wie ze wilden. Dat wil zeggen dat er een probleem was met het vaderlijk gezag in die tijd. De vaders namen hun plaats niet in, waardoor de vrouwen, de dochters aan zichzelf waren overgeleverd, niet meer onder de bescherming vielen, die koffering van die vader, waardoor de engelen vrij spel hadden in het leven van deze dochters en konden nemen wie zij wilden. De Bijbel zegt, een vrouw moet een gezag boven haar hoofd hebben. Het mannelijk gezag vormt een bescherming voor de vrouw. Weet u, een groot fenomeen in ons land is het fenomeen van vaderloze gezinnen, waar vrouwen op zichzelf staan en kinderen zonder een vaderlijk gezag in het huis zijn. De Bijbel leert dat de vrouw een gezag boven haar hoofd moet hebben. Wanneer dat het niet het geval is, is ze overgeleverd aan de machten der duisternis. Wanneer we kijken in Jacobus 1 vers 27... dan zien we dat daar de opdracht wordt gegeven aan ons als gemeente, als gelovigen, om ons te ontfermen over weduwen, over wezen. En dit is nou precies de reden waarom. Omdat ze geen bescherming, geen geestelijke bescherming hebben van een man. En de gemeente, de voorganger, moet dan die geestelijke bescherming zijn van zo'n man en van de kinderen. Het is de voorganger die dan moet bidden, de gemeente, die moet omzien naar deze mensen, zowel geestelijk als materieel waar mogelijk, naar ze om moet zien. En daarom is het belangrijk omdat de vrouw onderworpen blijft aan het gezag van haar man. Want het moment dat ze zich daarvan onttrekt, stelt ze zich bloot aan de machten der duisternis. En dat moeten we niet hebben. Weet u, ik wil u bemoedigen. Laten we de richtlijnen volgen die Gods woord geeft. En daaronder blijven, zodat we de zegen van God niet missen. Ik wil met u bidden. Vader, ik bid deze dag voor iedere vrouw die mij hoort op dit moment. Heer, ik bid dat het woord, Heer, mijn God, goede grond mag vinden in de harten en vrucht mag voortbrengen. Ik bid dat iedere vrouw mag begrijpen dat onderdanigheid aan de man niet betekent slaaf zijn van de man, maar dat het simpelweg betekent de positie innemen die God de vrouw heeft gegeven binnen het gezin. Opdat de zegen van God vanwege die gehoorzaamheid op haar mag rusten, Vader. Heere, ik dank u, Vader, dat u met ons allen wil zijn deze dag. In het bijzonder met zij die moeders zijn zonder gezinnen, zonder vaders, pardon. Heere, mijn God, wilt u waken over deze gezinnen waar er geen vader in huis is, Heere, mijn God. Heere, wilt u voor hen voorzien? Wilt u hen beschermen? Heere, dit vraag ik u in de naam van uw Zoon Jezus. Amen en amen. Mogen de Heere u zegenen en dan ben ik morgen weer in uw huiskamer.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: 94.5. If you like it that much, that, if you like it that much, listen.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, naf you.
4: Internet, pas bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected na Osso, affordable for you. Connected na Broco, met TNCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
5: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
4: Still the most affordable. TNCU keeping us in touch.
6: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebook page voor meer informatie.

Hey. Heb je gehoord? Je hebt nu gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer aboskopodisi. Ik zie u daar.

0: Happy beautiful morning, geliefde Rhapsody Time, Reality Time. Onze thema is vandaag, gebruik het woord om het juiste advies te beoordelen. En onze thematekst is Matteüs 16, vers 21. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten, de overpriesters, de schriftgeleerden en dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. Matteüs 16 onthult ons een belangrijk moment tussen de Heere Jezus en zijn discipelen. Nadat zij hadden getuigd en hem de Christus hadden genoemd, begon de Heer zich op zijn binnenste te concentreren om te onthullen wat nog zou gebeuren. Hij gaf zijn discipelen de instructies om zijn identiteit voorlopig verborgen te houden. Kort daarna legde hij uit dat hij naar Jeruzalem moest gaan, veel zou moeten doorstaan, gedood zou worden en weer tot leven zou worden gewekt. Toen zij dit hoorde, deed Petrus iets ongelooflijks. De Bijbel zegt dat hij Jezus apart nam en hem begon te berispen. God, zij uw genade, Heere, dit zal beslist niet met u gebeuren. En dit mag u lezen in Matteüs 16, vers 22. Denk daar eens over na, geliefde. Petrus, die de meester berisp. De Heere wist dat het Satan was die door Petrus heen sprak. En hij sprak hem direct aan. Ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij. Want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Matteüs 16, vers 23, geliefde, mag u dit lezen. Dus Petrus moet op dat moment geschrokken worden of geschrokken zijn. Want hij was zich er niet van bewust dat de duivel hem deze woorden in de mond zou leggen. Het maakt uit, geliefde, namens wie u spreekt. Het maakt uit. Geef alleen uiting aan de dingen van God, lieve mensen. Laat uw stem nooit worden gebruikt door Satan. Dit is ook de reden waarom het kennen van het woord en het laten vernieuwen van uw verstand zo belangrijk zijn. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. Colossenzen 13, vers 16. De kennis van Gods woord geeft u onderscheidingsvermogen, geliefde. Dan bent u in staat om te onderscheiden wat goed, welbehagelijk en volmaakt is in de wil van God. Romeinen 12, vers 2. Met het licht van Gods woord kunt u beoordelen wat vanuit God komt en wat vanuit u komt, wat vanuit Satan komt, halleluja, en wat de Heere u zegt, halleluja, en wat vanuit God komt. Geliefde, we zullen samen bidden, u mag me nazeggen. Lieve Vader, dank u voor uw woord dat mij inzicht en onderscheidingsvermogen geeft. Mijn hart is gevestigd in uw waarheid en ik herken elke gedachte, stem en invloed die niet van u is. Mijn kennis van uw woord leidt mij. En ik spreek te alle tijden in overeenstemming met uw woord. Ik wandel in overwinning en leef met een vol bewustzijn van wie ik ben in Christus. Halleluja. Halleluja. Geliefde, als u de Rhapsody opgestuurd wensen krijgen vandaag, mag u het thema van vandaag opsturen. En dat is gebruik het woord om het juiste advies te beoordelen. U mag dit sturen naar het nummer 8646446. Geliefde, ik bedank u voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van de Realiteiten. En als u samen met onze Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar u, geliefde. Ik ben Michella, afzender van Christ Embassy. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor een ander. Tot de volgende dag.
1: Mijn hele beeld, ik kan me nooit in.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Mevarichicha Adonai Vishum Recha. Yair Adonai Panavelecha Vechunika. Nisa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

Broeders en zusters, goedemorgen. Woord voor de maand juli 2026. Laat liever het recht stromen als water en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek. Woord voor de maand juli 2026. Laat liever het recht stromen als water en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek. Amos 5, vers 24, Nieuwe Bijbelse Vertaling. De dagtekst van vandaag, woensdag 1 juli 2026. Op 1 juli 1863, afschaffing slavernij in Suriname. De vreze des Heren is het beginsel van de kennis. 1 juli 1863, afschaffing slavernij in Suriname. De vreze des Heren is het beginsel van de kennis. Spreuken 1, vers 7. Het leerwoord. Stelt uzelf op de proef of gij wel in het geloof zijt. Onderzoek uzelf of gij zijt niet zo zeker van uzelf dat Jezus Christus in u is. Stelt uzelf op de proef of gij wel in het geloof zijt. Onderzoek uzelf of zijt gij niet zo zeker van uzelf dat Jezus Christus in u is. 2 Korinthe 13, vers 5. Het gezang. Het geloof.

boven mag, dan telt het geen gevaren. En volk vertrouwend nacht en dag, de God der legerscharen. Geloofswerk voor geen staal of steen, is allemaal.

0: Wanneer maar het hart geloven mag, dan telt het geen gevaren. En volgetrouwen dag en nacht, de God der legerscharen. Gezegende dag, broeders en zusters. God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik in de sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de echte jong. Wat denk je nou niks te doen?
2: En dan,
1: Jij hebt niet dingen aangesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: Wie are you? Wie are you?
4: Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Assembo in het district Park. En ook hier op Assembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

Hallo, lieve kleine en grote happy kids. Welkom terug bij een nieuwe vertelling. Ik ben zuster Naomi Waartes en ook vandaag gaan we verder vertellen over Madugu. Kent iemand onze tekst van deze week? Uit welk boek uit de Bijbel komt het? Markus 16 vers 15. En wat staat er daar? Er staat, trek heel de wereld rond en doe wat nou? En verkondig het goede nieuws aan wie? Alle schepselen. Nog een keer, trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. Wel, dat gaan we ook verder vertellen vandaag. Heer, dank u wel voor deze mooie dag. U bent lief, u bent aardig, u houdt van ons en u wilt onze beste vriend zijn. Wij houden van u en helpt u ons te begrijpen wat er vandaag gezegd wordt uit deze vertelling. Dank u, Heer Jezus. In Jezus' naam. Amen. Lieve, grote en kleine happy kids, komen jullie dichterbij. Want we gaan verder met het verhaal van Madugu. Wat was er de afgelopen dagen verteld over Madugu? Weet iemand het? Ja, Madugu was een jongen en hij had pijn aan zijn been. Dus hij is gelopen naar de zendingspost waar de zendelingen, de mensen die vertellen over Christus waren. En daar deed hij mee met het Bijbeluurtje. Meneer Verhagen, die deed de vertellingen op de Bijbelclub. En Madugu hield van dit uurtje, want dan kon hij luisteren uit de verhalen die werden verteld, of dat verhaal die werd verteld uit het woordeloos boek. Kan iemand me vertellen welke kleuren we gisteren hebben behandeld? Niet iedereen tegelijk hoor, anders wordt het broeia broeia hoor. Ik hou niet van broeia broeia. Rustig, rustig. Wie kan me vertellen? Gisteren hebben we het gehad over de gouden bladzijde. Wat betekende het weer? Het stelde de hemel voor. Je weet, alles glimt daar. En daar hadden we een zwarte bladzijde. Dat is wanneer je nog verkeerde dingen doet, toch? En dan heb je zonde in je hart. En dan hebben we nog een rode bladzijde gezien. Dat was het bloed van koning Jezus. En daarmee wilde hij je haartje rein wassen. Helemaal spoelen, zodat het wit wordt. En dan heb je de kleur wit. En dat betekent dat jouw hart is rein gewassen door de Heer Jezus. Madugu, die ging naar bed die avond nadat er is verteld over de kleuren. Hij kon niet slapen, want hij dacht na over wat er werd gezegd over de hemel. Jezus is daar gegaan en hij kon maar niet slapen. Hij dacht aan het gebed dat meneer Verhagen had gedaan over het bloed en het wit hart en de hemel. Boy, hij dacht na en dacht na. Hoe langer hij nadacht, hoe meer hij verlangde naar een goed en rein hart. Hij nam een stukje wit papier en hij legde het zo op zijn hand. En hij zei, wauw, zo mooi is het als je hart wit gewassen wordt. Door het bloed van koning Jezus. Hij kreeg slaap en hij klom in bed en hij viel in slaap. De volgende avond was hij weer enthousiast en blij dat er een Bijbeluurtje zou zijn. Dus hij ging er naartoe en alle kinderen zaten daar weer. En meneer Verhagen, die was ready steady om te vertellen over het woordeloos boek en over Jezus Christus. Hij zei, de Heere Jezus, die wacht op ons. Hij wacht op ons? Wat is dat? Hij zei, de Heere Jezus wacht op elk van jullie tot je naar hem toe komt. Wij kunnen naar hem toe gaan
als naar een vriend. Je weet, iedereen heeft een bestie, toch? Je hebt toch ook een bestie of een vriendinnetje. Of je buurjongen waarmee je altijd speelt. Je vindt die leuk. Je vindt die fijn om mee te spelen. Jezus Christus wil ook onze vriend zijn. Want hij is onze allerbeste vriend. En toen kon Madugo het niet langer meer uithouden. Hij wist zeker dat hij de Heer Jezus Christus als zijn beste vriend wilde hebben. En na het Bijbeluurtje ging hij naar de kamer en hij knielde voor het bedje en hij begon te bidden. Hij was ready om de Heer tot zijn beste vriend te maken. Hij zei, lieve Heer Jezus, hier ben ik. Ik kom naar u toe. Wilt u alstublieft in mijn hart komen en alle zonden wegwassen? En wilt u ook mijn allerbeste vriend zijn? Toen Madugo die avond in bed lag, was hij zo gelukkig. Want hij had de Heer Jezus aangenomen. Eindelijk had hij gebeden en de Heer Jezus uitgenodigd om in zijn hartje te komen. De volgende dag liep Madugo langs de studeerkamer van meneer De Hage. Wat was meneer De Hage alweer? Hij was een zendeling. Hij was gezonden om te vertellen over Jezus. Ja, en Madugo liep daar op het terrein en hij zag die deur was open. Hé, wacht even. Die deur is open. Hé, misschien kan ik even naar binnen gaan. Dat woordeloosboek is zeker daar op de tafel. Hé, misschien kan ik het even aan gaan raken. Hij liep op zijn tenen naar binnen. Hij sloop zo binnen. En hij nam het toen voorzichtig in zijn handjes. Dat woordeloos boek. Voor het eerst had hij het gehouden in zijn hand. En hij zag hoe mooi de kleuren waren. Dat rode, zwart, alles was zo mooi in het boek. Maar wat schrok hij. Hé! Toen hij plotseling meneer Verhagen hoorde binnenkomen, hij begon te stotteren. Ik wil het niet stelen. Ik wil alleen kijken hoe het voelt en hoe het eruit ziet van dichtbij. Ik wil het niet stelen. Meneer Verhagen, die begon te lachen. Hij zei, je hoeft niet bang te zijn hoor. Ik kwam juist iets anders met je bespreken. Oh, meneer Badugo, die vond... Hij dacht van, wow, dadelijk zou meneer Verhagen denken dat hij dat boek zou stelen. Nee, want dat wilde hij niet. Meneer Verhagen zei, Madugo, je been geneest goed. Morgen mag je weer naar huis, naar je mama en je papa. Want je been is al helemaal beter. Of het is bijna helemaal beter. Maar Madugo zei, wat? Morgen? Maar als ik morgen naar huis ga, dan kan ik niet meer luisteren naar uw verhaaltjes tijdens dat Bijbeluurtje. Hoe ga ik doen? Ik wil nog meer verhalen luisteren en naar de kleuren kijken uit het woordeloos boek. Meneer Verhagen begreep het wel en daarom pakte hij het woordeloos boek en bladerde er even in en stak het toen in Madugo's handen. Hij zegt, hier. Neem het, ga naar huis en het zal je helpen als je thuis bent om de vertellingen te doen. Madugo was blij. Hij was super blij, want hij had zijn eigen woordeloos boek. Wat? En hij kon nu ook vertellen. Wauw! Hij had er zin in om naar huis te gaan om ook de verhalen die meneer Verhagen vertelde, door te vertellen aan zijn broers en alle kinderen uit het dorp. Zijn jullie ook blij van Madugo? Hij had eindelijk een boek. Morgen wordt het spannend, want wat Madugo gaat doen, dat horen jullie morgen wel. De tekst van deze week is gehaald uit Marcus 16, vers 15. En de tekst zegt, trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. Ladies and gentlemen, kleine en grote happy kids,
Dank jullie wel voor het luisteren. Lieve Vader, dank u wel dat u met ons bezig bent. Heer, dank u wel dat u van ons houdt en dat u ons allerbeste vriend wil zijn. Zoals u dat was voor Madugu. Gaat u met ons mee ook vandaag. Dank u wel in Jezus' naam. Amen. Dag kleine en grote happy kids. Tot morgen. Salut.

0: Het is 7:00.
1: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10:00 a.m. tot 5:00 in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace & Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot 6:30. Via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.
4: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
5: Hello, Suriname. This is Jermaine Edwards, and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

0: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
1: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
0: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte jong. Als maar denk je naar niks te doen.
1: Jij hebt niet dingen aangesteld Rui.
0: Nou Sam, tante die zat ik in om een phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
2: We are you, we are Su.
3: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
4: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
3: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
4: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
3: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
4: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
3: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
4: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
5: Gi ala yublasinyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie kan horen aan face, we zet je kong. Speciaal die de smadati u op apart privécamera en je kan horen je visa. En terwijl je geniet, we zet aan jang voor bless je tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Die Alayu Blasinyang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: Rijd jij een Hyundai vanaf bouwjaar 2016? Ruil hem nu in en stap over naar een splinternieuw model. Kom vandaag nog langs en vraag naar de voorwaarden. Of bel voor meer info naar 882-8238. Pristine Car NV aan de Van het Hogeruisstraat nummer 23. We go the extra mile.
7: Na lang wachten is het zover. De Zonen Gods present. Rebuilding David's Tabernacle. Met niemand anders dan Mercy Siwo. Live in concert in de Live Entertainment Center. De voormalige Flamboyant Park. Ze wordt bijgestaan door top Surinaamse artiesten. Zoals Kenya Domini, Ricardo Harderwijk, Raf Shanko, Eugène Mijn, Peter Domini en Mama Kalo. Dit moet je dus dan meemaken. 7 augustus. Augustus 2026. Om 7 uur is de inloop en we starten precies om 8 uur. Een kaart kost 1000 SRD in de voorverkoop. Voor VIP-reservering kunt u bellen of appen naar 8379-348. De kaarten kan je kopen bij Digital Block aan de Domineestraat. Go to Latour. Voor de Siri Hotspot Nieuweer. Mausa op het nummer 7261624. Frans Uyana kan je bellen op het nummer 594-694-136. 6540, Deb Stomerij aan de Indira Gandhiweg, Lely Dorp, RGD, Blauw Stand, Mungo op het nummer 8260317 en Flo's Barbecue. Merci Siwo, live in concert!

Ham. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finga con facile.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Geliefde luisteraars, goedemorgen. Ik ben apostel Marvin Samuel en ik dank God dat ik weer in uw huiskamer mag zijn om u deze dag te bedienen met het programma Een Goed Begin. Laten we de Heere vragen om een zegen. Vader, ik dank u, Heere, dat wij allen, Heere, door uw genade weer een nieuwe dag hebben kunnen zien. Heere, mijn God, wij prijzen u daarvoor, Heere, mijn God. Heere, u hebt onze dag doen zien in het land der levenden. Heere, mijn God, wat wij u vragen is om een zegen, Heere, mijn God, over ons. Heere, en alles wat wij doen deze dag. Heere, mijn God, als wij met elkaar, Heere, uw woord zullen openen deze morgen om de dag te beginnen, bid ik, Heere, mijn God, om een zegen op uw woord, Vader. Heere, dat uw woord tot zegen, tot opbouw mag zijn, Heere, voor uw volk. Dat het hoop mag geven aan zij die zo zonder hoop zitten. Dat het richting mag geven aan zij die richting nodig hebben, Vader God. Heere, dit bid ik in de naam van uw Zoon Jezus. Heere, gaat zo uw gang in Jezus' naam. Amen. Prijs de Heer, lieve luisteraars. Zoals u weet zijn we bezig deze dag of deze week met elkaar te praten over het gezin. En ook deze dag wil ik dus daarmee verder gaan. En we hebben gisteren gesproken over de plaats van de man binnen het gezin. En vandaag wil ik met u praten over de plaats van de vrouw binnen het gezin. Ik wil u vragen om met mij te gaan naar 1 Korinthe hoofdstuk 11. En dan wil ik met u lezen vers 3 tot en met 10. Ik wil echter dat gij dit weet. Het hoofd van iedere man is Christus. Het hoofd der vrouw is de man. En het hoofd van Christus is God. Iedere man die bidt of profeteert met gedekte hoofden, doet zijn hoofd schande aan. Maar iedere vrouw die blootshoofd bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan, want zij staat gelijk met ene die kaal geschoren is. Want indien een vrouw zich het hoofd niet dekt, moet zij zich ook maar het haar laten afknippen. Doch indien het een schande is voor een vrouw, als zij zich het haar laat afknippen, of zich kaal laat scheren, dan moet zij zich dekken. Want een man moet het hoofd niet dekken, hij is het beeld en de heerlijkheid Gods. Maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben vanwege de engelen. Goed, laat mij ten eerste beginnen te zeggen. Er wordt hier hoofdzakelijk gesproken over het feit dat een vrouw in de gemeente niet mag profeteren of bidden zonder dat haar hoofd gedekt is. Dus zonder dat ze een sjaal of een hoed op haar hoofd heeft. Nou, ter verduidelijking wil ik stellen dat deze richtlijn een richtlijn is die cultuurgebonden was. In Korinthe was het gebruik dat vrouwen niet bloothoofs rondliepen. En je kreeg dus binnen de gemeente, wanneer mensen tot geloof zijn gekomen, dat ze dus afstand deden van bepaalde

vandaag dat het juist wel gebruik is dat mannen met gedekte hoofd, als je dus kijkt hoe de mannen daar bidden bij de klaagmuur, daar hebben ze altijd of een baretje of een hoed op hun hoofd. En zo staan ze daar te bidden. Dus je ziet, binnen de Joodse cultuur was het juist dat de man met gedekte hoofd bidt. Maar hier staat dat de man niet met gedekt hoofd bidt. Oké, dus dan zien we al daar dat het dat er sprake is van een cultureel verschil. Maar Paulus, eigenlijk wat Paulus hier zegt, heeft eigenlijk een diepere betekenis. Want die bedekking van het hoofd symboliseert eigenlijk de onderworpenheid van de vrouw aan het gezag van haar man. Natuurlijk, het zijn uiterlijke dingen. Want je kan mooi met een hoed op je hoofd of een sluier op je hoofd naar de gemeente gaan en de hele dag met de sluier op je hoofd rondlopen. Maar teda osso je draaia maar ondersteboven, je onderwerp je geen moment aan het gezag van de man. Dus die uiterlijke gebruiken kunnen soms goed zijn in binnen bepaalde culturen, maar het zegt nog niets over onze hartgesteldheid. En uiteindelijk zoekt God naar ons hart. Hij is geïnteresseerd in de gesteldheid van ons hart. En het is dat hart dat zich moet onderwerpen. Oké, wanneer dus de Bijbel hier zegt dat de vrouw onderworpen moet zijn aan haar man, we lezen ook in onder andere in Efeze 5 vers 22, vrouwen, wees aan uw man onderdanig als aan de Heere. Want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente. Toch? Dus het is een vaste richtlijn dat de man of dat de vrouw zich moet onderwerpen aan het gezag van haar man. Nou, simpelweg. We zijn in een land waar we binnen ons politiek systeem hebben we een president en we hebben een vicepresident. En dan heb je het volk. Toch? Ze heersen over, of laten we praten over de president, de vicepresident en de regering. Nou, de vicepresident geeft leiding aan de Raad van Ministers. Maar de president staat boven de vicepresident en hij is de uiteindelijke verantwoordelijke voor zowel de vicepresident als de rest van de ministers. Dus alhoewel de vicepresident een bepaald gezag heeft over de ministers en over het land, is het opperste gezag nog steeds bij de president. De vicepresident moet zich onderwerpen aan het gezag van de president. Toch? En toevallig hebben we in Suriname op dit moment een vrouwelijke president, maar we praten over een principe. In het gezin, dan zou u de man moeten vergelijken met de president, de vrouw met de vicepresident, en de kinderen zijn de rest van die ministers binnen het gezin. Toch? Het is dus belangrijk om, wil je een goede situatie hebben in dat land, dat de gezagsstructuren gezond zijn. Dat de vicepresident altijd onderworpen is aan de president en niet zijn eigen ding gaat doen. Want anders krijg je wanorde, je krijgt wetteloosheid in het land, je krijgt anarchie. Toch? En zo is het ook binnen het gezin. God heeft, vanaf het begin heeft hij hiërarchische structuren aangesteld. En die hiërarchische structuren zijn simpelweg bedoeld om orde te garanderen, om orde, een bepaalde orde te handhaven. Binnen de wereld van vandaag wordt er over allerlei dingen gesproken, gendergelijkheid en allerlei dingen, die feminisme en al dat soort dingen, die eigenlijk onafhankelijkheid, zelfstandigheid van de vrouw promoot. En het zijn dingen die zo mooi klinken in het gehoor.
Maar zijn ze wel bijbels?

0: zowel goddelijk? Is dat het wat de Heere wil? Nou, wanneer de Bijbel praat over de onderdanigheid van de vrouw aan haar man. We hebben gisteren gesproken over de taak van de man ten opzichte van zijn vrouw. Daar zien we dat die onderdanigheid van die vrouw aan haar man niets te maken heeft met slaafsheid. Daar heeft het niets mee te maken. Het heeft er niets mee te maken dat de man meer waard is en de vrouw minder waardig is ten opzichte van de vrouw. Van haar man. Het is, zoals ik het voorbeeld heb aangehaald van de president en de vicepresident, dat het belangrijk is dat er een bepaalde orde is. En daarom toekapting nog aan dit apwamboto. Er kan maar één het hoofd zijn. Toch? De president is het hoofd, de vicepresident is onderhoofd. En zo is de man het hoofd en de vrouw is onderhoofd van dat gezin. Weet u, maar behalve die normaal wat de Bijbel zegt dat een gezagstructuur moet zijn, dan zegt Paulus iets opmerkelijks hier in vers 10. Hij zegt, daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben vanwege die engelen. De vrouw moet een macht op het hoofd hebben. Die term werd gebruikt voor die sjaal, die de vrouw en de sluier die de vrouw op hun hoofd droegen. Maar het is de vertaling van het Griekse woord exousia. En dat betekent autoriteit. Daarom moet de vrouw een autoriteit op het hoofd hebben omwille van de engelen. Maar wat bedoelt Paulus daarmee? Vanwege de engelen moet de vrouw een gezag op haar hoofd hebben. Nou, ik wil u meenemen naar Genesis hoofdstuk 6. En in Genesis hoofdstuk 6, dan zien we daar in vers 1 en 2. Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods dat de dochters der mensen schoon waren en zij namen zich daaruit vrouwen wie zij maar verkozen. Weet u wanneer een meisje, een kind in het algemeen, maar hier praat ik even over een meisje, geboren wordt, dan staat zij onder het gezag van haar vader. Ze is onderworpen aan het gezag van haar vader. Ze is onderworpen aan het gezag van haar vader tot de dag dat zij trouwt. Wanneer ze trouwt en ze dus in een huwelijksverbond stapt met een man, dan wordt, dus al die tijd dat ze in haar vaders huis is, is die vader haar hoofd. Is hij hoofd over haar. Hij heeft gezag over haar. De dag dat ze trouwt, valt ze onder een ander hoofd. Wordt haar man haar hoofd. En hij wordt dan haar bescherming, haar koffer. Toch? Maar zolang ze onder het gezag is van haar vader, is die vader die koffering voor haar. We zien hier dat de Bijbel zegt dat die vrouw onder het gezag moet zijn van een man. In Genesis 6 zien we dat op een gegeven moment die vrouwen, die engelen, want als hier wordt gesproken over zonen Gods, gaat het over engelen, gevallen engelen, komen en nemen vrouwen wie ze wilden, uit de dochters van de mensen, nemen ze vrouwen wie ze wilden. Dat wil zeggen dat er een probleem was met het vaderlijk gezag in die tijd. De vaders namen hun plaats niet in, waardoor de vrouwen, de dochters aan zichzelf waren overgeleverd, niet meer onder de bescherming vielen, die koffering van die vader, waardoor de engelen vrij spel hadden in het leven van deze dochters en konden nemen wie zij wilden. De Bijbel zegt, een vrouw moet een gezag boven haar hoofd hebben. Het mannelijk gezag vormt een bescherming voor de vrouw. Weet u, een groot fenomeen in ons land is het fenomeen van vaderloze gezinnen, waar vrouwen op zichzelf staan en kinderen zonder een vaderlijk gezag in het huis zijn. De Bijbel leert dat de vrouw een gezag boven haar hoofd moet hebben. Wanneer dat het niet het geval is, is ze overgeleverd aan de machten der duisternis. Wanneer we kijken in Jacobus 1 vers 27, dan zien we dat daar de opdracht wordt gegeven aan ons als gemeente, als gelovigen, om ons te ontfermen over weduwen, over wezen. En dit is nou precies de reden waarom. Omdat ze geen bescherming, geen geestelijke bescherming hebben van een man. En de gemeente, de voorganger, moet dan die geestelijke bescherming zijn van zo'n man en van de kinderen. Het is de voorganger die dan moet bidden, de gemeente, die moet omzien naar deze mensen, zowel geestelijk als materieel waar mogelijk, naar ze om moet zien. En daarom is het belangrijk om dat de vrouw onderworpen blijft aan het gezag van haar man. Want het moment dat ze zich daarvan onttrekt, stelt ze zich bloot aan de machten der duisternis. En dat moeten we niet hebben. Weet u, ik wil u bemoedigen. Laten we de richtlijnen volgen die Gods woord geeft. En daaronder blijven, zodat we de zegen van God niet missen. Ik wil met u bidden. Vader, ik bid deze dag voor iedere vrouw die mij hoort op dit moment. Heere, ik bid dat het woord, Heere, mijn God, goede grond mag vinden in de harten en vrucht mag voortbrengen. Ik bid dat iedere vrouw mag begrijpen dat onderdanigheid aan de man niet betekent slaaf zijn van de man, maar dat het simpelweg betekent de positie innemen die God de vrouw heeft gegeven binnen het gezin. Opdat de zegen van God vanwege die gehoorzaamheid op haar mag rusten, Vader. Heere, ik dank u, Vader, dat u met ons allen wil zijn deze dag. In het bijzonder met zij die moeders zijn zonder gezinnen, zonder vaders, pardon. Heere, mijn God, wilt u waken over deze gezinnen waar er geen vader in huis is, Heere, mijn God. Heere, wilt u voor hen voorzien? Wilt u hen beschermen? Heere, dit vraag ik u in de naam van uw Zoon Jezus. Amen en amen. Mogen de Heere u zegenen en dan ben ik morgen weer in uw huiskamer.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun bigiari vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Navio.
4: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

Heb je gehoord? Je hebt niet gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer aboskopodisi. Ik zie u daar.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Lieve luisteraars, zusters en broeders, ik groet u allen in de wonderbare naam van ons Heer en Heiland Jezus Christus. Goedemorgen. Ik ben broeder Eddie Morejo, voorganger van gemeente Bethel, de Mitzorg in het district Kommerwijnen. Op deze Emancipatiedag of Ketukoti-dag geeft de God ons ook woorden die ons houvast bieden bij angst, bij pijn, bij verdriet en onzekerheid. Ik gooi voor de dagwoorden van vandaag, woensdag 1 juli 2026. Het is de dag van de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863. Het dagwoord is gehaald uit Spreuken 1 vers 7. De vreze des Heeren is het beginsel van de kennis. De vreze des Heeren is het beginsel van de kennis. En het leerwoord is gehaald uit 2 Korinther 13 vers 5. Stelt u zelf op de proef of gij wel in geloof zijt. Onderzoekt u zelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf dat Jezus Christus in u is? Stel uzelf op de proef of gij wel in het geloof zijt. Onderzoekt uzelf of zijt gij niet zo zeker van uzelf dat Jezus Christus in u is? En het lied dat erbij hoort. Het geloof zwicht voor geen staal of steen. Is almacht in zijn daden. Door Vaders woord en geest alleen geholpen en geraden. Wanneer maar het hart geloven mag, dan telt het geen gevaren en volgt vertrouwen nacht en dag de God der legerscharen. Tot zover de dagwoorden van vandaag.

De schriftlezing voor vandaag is gehaald uit Spreuken 1, vers 1 tot met 7. De spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, om wijsheid en tucht te verkrijgen, om verstandige woorden te verstaan, om de tucht aan te nemen, die verstandig maakt gerechtigheid en recht en rechtschapenheid, om de onverstandigen schranderheid, de jongeling kennis en bedachtzaamheid te geven, de wijze horen en vermeerderen in zich, en wie verstandig is, verwerven overleg, om te verstaan spreuk en beeldspraak, woorden en raadselen van wijzen. De vreze des Heeren is het begin der kennis, de dwazen verachten wijsheid en tucht. Tot zover de schriftlezing voor vandaag. En zalig zijn wij die Gods woord mogen horen, het in onze harten bewaren en zo ook ons leven ernaar richten. Laten wij, voordat wij overgaan tot de overdenking, de Heere God om zijn zegen vragen. Hemelse Vader, ook vandaag geeft u ons woorden om over na te denken, juist op deze bijzondere dag, Heer God, van 1 juli. Geef ons een open oor, een open hart en een open verstand. En mogen de woorden van mijn mond en de overlegging van mijn hart u welgevallen zijn, o Heer, mijn rots en mijn verlosser. Amen. Geliefde zusters en broeders, het is vandaag 1 juli, een nationale feestdag met vele benamingen. Volgens mij heeft geen enkel andere vrije dag zoveel namen als op 1 juli. Eerst in 1863 heet het afschaffing van de slavernij. Emancipatiedag of Manspatie wordt het, voor 1960. Dag der Vrijheden, na 1960. Dag van de Nationale Eenheid, na 1975, op Onafhankelijkheidsdag. En sinds 1993 heet het Kittikoti. En als wij over Kittikoti praten, dan gaan onze gedachten naar dat beeld van Kwaku. Ja, u kent het, dat beeld van Kwaku wel. Kwaku is namelijk de naam die gegeven werd aan al de jongens onder de Bosland Kriolen die geboren werden op de woensdag. En omdat 1 juli 1863 op de woensdag valt, wordt het beeld van de slaaf daar aan de Dr. Sophie Redmondstraat Kwaku genoemd. Kittikoti-dag is een dag om te bezinnen, maar ook een dag om uitbundig feest te vieren. Eigenlijk kunnen wij nog steeds niet goed indenken hoe vreselijk de mens wel kan zijn tijdens de slavernij, om een medemens te beschouwen als een slaaf, als een stuk bezit, waarbij wij uit de verhalen mogen vernemen dat zelfs onze huisdieren het beter houden. Die gedachte alleen, zusters en broeders, waarbij de ene mens als een soort god gedraagt tegenover de andere, waarbij de ene mens over het leven en de dood van de andere bepaalt, dat is toch vreselijk. Erger nog, het ging niet om één mens of een groepje van mensen alleen die zich zo hadden opgesteld. Maar het gaat om een heel, ja, hele volkeren die zich als meesters, als koningen en goden gedragen. En dat gebeurde ook niet voor één maand, maar gedurende honderden jaren in zowel Afrika, Azië en Amerika. Dan vragen wij ons af, waar was de kerk dan? Wel, en dan moet u niet denken van dat de kerk van vroeger zich afzijdig had gehouden. Historisch onderzoek toont aan dat de kerk in die tijd van de slavernij alles behalve neutraal was. Kerkelijke instituten waren in de koloniën, ook in ons land, direct betrokken bij het in stand houden, goedkeuren en profiteren van het slavernijsysteem. En mede onder het mom van zending en evangelie werden de volkeren in het verleden vermoord, onderdrukt en tot slaven of zogenaamde contractarbeiders gemaakt. Er werd dus duidelijk misbruik gemaakt van Gods woord voor eigen voordeel. Vele geleerden, intellectuele en wijze mensen in die tijd zagen de slavernij als een natuurlijk verschijnsel. Ze gingen ervan uit dat de mens van nature geboren zijn om te heersen en anderen om slaaf te zijn. En dat terwijl Gods woord zelfs al meer dan 2000 jaar geleden ons leert om de liefde op te zoeken en om
diep ontslag en eerbied te hebben voor God, die de hemel en aarde geschapen heeft. Want eens zal de dag komen van het oordeel. Daarom wijst koning Salomo, die symbool staat van de goddelijke wijsheid ons, om dicht bij de bron van leven te leven, zodat wij het vermogen krijgen om onderscheid te maken tussen goed en kwaad, tussen wat waardevol is en wat slechts schone schijn is. Want echte wijsheid uit zich in hoe wij de andere, de medemens, behandelen. Het boek Spreuken leert ons om de juiste keuzes te maken in het dagelijks leven. Het is niet alleen bedoeld voor de jongeren en eenvoudige mensen die nog heel veel moeten leren, maar ook voor geleerden en wijze mensen is het bedoeld die het begrip willen verdiepen. Zo zegt Salomo in vers 7, het begin van alle kennis is ontzag hebben voor de Heer. Een dwaas veracht wijsheid en weigert elk onderricht. Kortom zegt hij ons hiermee dat wij ons afhankelijk moeten stellen van God, willen wij de juiste besluiten nemen en de goede weg bewandelen. En dat kunnen wij doen door gebed, door Gods woord te lezen en niet te overdenken. De stilte en rust te zoeken bij God en gemeenschap te zoeken in een gemeente. Zusters en broeders, op deze bijzondere dag, wanneer wij stilstaan bij Ketukoti en onze vrijheid vieren, worden wij gewezen op wat de mens in zeer negatieve zin in staat is. En om niet in de sleur en massa en menselijke wijsheid te gaan, met het gevolg om verkeerde dingen te doen, zegt hij nogmaals, de vrede des zielen is het begin van wijsheid. De Heer God kijkt naar ons. De Heer God leert ons via de Heer Jezus om de Heer God te gehoorzamen en het goede te doen. En de Heilige Geest staat ons bij, hierbij in ons dagelijks leven. Laten wij Gods weg blijven bewandelen, want we geloven dat ook onze namen staan opgetekend in de hemel. Jezus Christus heeft ons apart gezet. Laten wij vandaag als zijn verlossen leven en de vreugde voelen van de afschaffing van de slavernij, door met de Heer Jezus te leven en voor Hem te leven. Ja, zusters en broeders, juist op de dag waarbij wij de afschaffing van de slavernij mogen vieren, worden wij opgeroepen om ons afhankelijk te stellen aan de Heer God, om door Hem geleid te worden door zijn Heilige Geest. En zo kunnen we samen een heel gezegende Ketukoti-dag vieren, als wij de Heer God voor ons hebben. Amen.

Laten wij bidden. Lieve Vader in Christus Jezus, op deze bijzondere dag, wanneer wij stil mogen staan bij de dag van de afschaffing van de slavernij in Suriname, dan willen wij u danken dat wij in alle vrijheid mogen komen voor uw troon van genade. Wij danken u, Heer, dat wij in alle vrijheid mogen leven hier in ons land. En meer nog, om als verlossen in het leven te staan. Aan elk een van ons hebt u op een persoonlijke manier uw liefde geschonken. En vandaag hebt u ons begenadigd om vanuit de verschillende huiskamers als uw kinderen tot u te komen. Wij erkennen wel, Heer God, dat er nog heel wat schort in ons leven om uw wil te doen. En we vragen u, Heer, om ons daarbij te helpen. Vergeeft u ons van al onze zonden en reinigt u onze harten, omdat wij ook vandaag ontvankelijk worden gemaakt voor uw dagelijks woord en de werken van uw Heilige Geest door ons heen. Vandaag leert u ons om juist op deze dag, de dag der vrijheden, om ons afhankelijk te stellen op u. Ja, Heer God, want de kennis bezit, ja, Heer God, en de wijsheid zit bij u. We danken u dat u ons niet alleen uw geheimen kenbaar hebt gemaakt, maar ook ons allemaal betrekt in uw heidsplan voor deze wereld. Zo mogen wij met uw genade ook de drager zijn van uw licht in deze wereld. En evenzo ook het zout der aarde. En als uw ranken om uw geur te mogen verspreiden, schenk ons ook uw kracht, opdat wij ook kunnen bidden voor ons geliefd land Suriname. Dat het land leefbaar wordt gemaakt voor elke Suriname, zonder onderscheid van wat dan ook. Op deze bijzondere dag willen wij ook bidden voor allen die zich niet lekker voelen en zij die het nu heel moeilijk hebben in ons land. Wilt u hen de kracht zijn, o Heer, wanneer zij in onzekerheid zijn geraakt? Geef hen de hoop om weer bovenop te komen. Wij bidden ook voor een ieder die uit dankbaarheid iets te vieren hebben. Ontfermt u, Heer, over ons allen en begeleidt u ons in alles wat wij doen en waar wij ook naartoe zullen gaan. Hoor en verhoor ons, in de naam van Jezus, de Christus, onze Heer. Amen. Geliefde zusters en broeders, ik groet u en wens u verder een heel mooie Kitty Kotti dag toe.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex na nga wasuma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e broko na ini a loli fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. No no de tatra e shibere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano e gi kraki, bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere no sa a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi a kan kom sa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri no so dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa you si wan soro, go wan wan ting na datra. Chari you patna outu. Freiri nanga koni, weri you condom. Noso, fu no go teki bere, ma outu fu no go teki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimus International Club Paramaribo ini roko makandra nanga den patna fu en.
3: Alla you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zitten nyang voor bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing nyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.

1. Heb je gehoord? Je hebt nu gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid...

0: tot 5 uur 's middags. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Bradley op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you sa ayer aboskopodisi. Ik zie u daar.
1: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.

0: de Stinuur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

Beininon. Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papijs of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Trend Direct for you, el Timo Hamac.
1: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
2: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
3: Zranazani. Naskip, Navio.
4: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

0: etter 11 uur. Vrouwen vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen luisteraars, dit is het programma Vrouw Vandaag. Vrouw Vandaag komt helemaal in uw huiskamer via Radio Shalom. Op uw golflengte 94.5, zo niet op www.shalomsuriname.com. En als u andere mensen kent, zegt u het voor dat er zo'n programma is van maandag tot en met vrijdag. We hebben ook Shalom televisie en die is op de zondagavond rond 8 uur. Ik ben Margo Saling Daly, voor u die het nog niet weet. En ik vind het fijn om ook helemaal in uw huiskamer, of misschien bent u in uw auto waar u zich ook mag bevinden, dat ik dit mag verzorgen. Maar wederom niet alleen, maar met mijn zuster Pastor Ursula Millerson. En we danken de Heer dat ze ook de tijd heeft ingeruimd om dus met ons te delen. Hè? En we luisteren graag. Maar we gaan eerst naar muziek luisteren. En dan komen we gelijk met haar. Wat ze voor ons heeft, het onderdeel.

0: Het land. Mm-hmm. En de stad waarin we zijn.
1: Yes.
0: En ze gaat door vandaag met wat ze voor ons heeft. We zijn heel nieuwsgierig, zuster Ursula.
1: Ja.
0: Welkom weer
1: dank
0: in ons
1: u.
0: Programma vooral vandaag.
1: Yes.
0: Ja, gaat uw gang.
1: Dank u wel. Het is weer fijn om samen dit weer te verzorgen.
0: Ja,
1: en we vorige keer had ik inderdaad, wat u zei, het thema ook behandeld. En vandaag heb ik een thema. Het lijkt op elkaar, maar het zijn zulke bijzondere dingen. De kracht van woorden. Ja, de kracht van woorden. En dat is heel belangrijk, want de kracht van woorden, als we dus eigenlijk gewoon zouden kijken in Genesis, vanaf het begin, dan zien we ook hoe krachtig de Heere woorden uitsprak en het was er.
0: Amen.
1: En zo is dan ook voor ons van, hey, als we krachtige woorden uitspreken, positieve woorden uitspreken, dan zal het zo zijn. Hè?
0: Ja,
1: heel
0: zo
1: bijzonder. Dus we zijn vrouwen, vrouwen zijn bijzonder, we zijn moeders. Hè? We zijn we hebben een geweldige plaats, plek in het hart van God. Hè? Hij heeft ons geschapen naar eer en glorie van zijn naam. We zijn in die samenleving, we zijn niet alleen gelovige vrouwen, maar we wonen ook in die samenleving. We zijn bijzonder in onze kerken. Dus weet dat de Heer het heel erg apprecieert, onze Amen. Bijdrage waar we zijn. Maar we leven ook in een samenleving die belangrijk is, ook voor ons vrouwen. We zijn dochters, we zijn zussen, we zijn echtgenoten, we zijn moeders, we zijn grootmoeders.
0: Amen.
1: En we zijn vriendinnen. Hè? Dus het is prachtig om dat te horen. En vrouwen verrichten bijzonder werk in de samenleving. Wie we ook zijn, welke positie we ook mogen bekleden, we verrichten bijzonder werk in het christendom. Dus behalve bijvoorbeeld mijn werk, mijn pastor zijn, dingen die ik doe bijvoorbeeld qua kerk, heb ik sociaal-maatschappelijk, heb ik ook wat dingen die ik doe. Bijvoorbeeld, ik praat over goede werken. We hebben goede werken. En onze goede werken mogen ook uitblinken. Ik werk graag in de stad. Zoals ik hier ben in Suriname, dan neem ik soms mensen eigenlijk gewoon in mijn agenda op die ik dagelijks, vrijwel dagelijks bezoek met eten. Ik geef een voorbeeld.
0: Yeah.
1: Maar niet iedereen natuurlijk, wie God op je hart zet.
0: Op je hart zet.
1: Wij hebben dus bijvoorbeeld in Nederland hebben we ook zo'n maaltijdproject die we doen. En we verzorgen dat voor ongeveer 50 mensen.
0: Mm.
1: En wat ik ook zie is bijvoorbeeld, we delen met wat wij ontvangen hebben met anderen. Dus als we dus eigenlijk in onze eigen pot of salaris gaan, dan delen we ook met de armen, hè, de dak- en thuislozen.
0: Ja.
1: En de dak- en thuislozen zijn geen drugsverslaafden. He, alleen als mensen dat denken. Het zijn mensen die bijvoorbeeld goede posities hadden, die in problemen gekomen zijn, die uiteindelijk ook op het afwachten van een woning, afwachten van dingen die geregeld moeten worden, hebben ze eigenlijk geplaatst tussen drugsverslaafden.
0: Mm.
1: Dus in feite zijn die dingen wat we ook bevechten en wat we niet zo prettig vinden.
0: Mm.
1: Dat je dus de mensen niet over één kam scheert. Hè?
0: Ja, ja.
1: Maar we danken God dat we dus daarna kijken. Bid met de mensen. Ik praat ook met mensen die bijvoorbeeld ook werk met hen.
0: Ja.
1: Zij die openstaan, dan kunnen we altijd bidden en over dingen praten samen. Hè? Heel belangrijk. Daarnaast ben ik een life coach. Dus het is een kijken, want het leven van mensen zijn zo belangrijk. Hè? Dus los van het bidden en de Bijbel is bijvoorbeeld een bepaalde begeleiding ook nodig. En dan kun je dus thema's doen op maat. Dus wat is eigenlijk diepgaande thema's die iemand bereikt. En ik ga nu niet ver op ingaan, maar het zijn hele belangrijke zaken waar we dus ook achten op slaan. Dus laten we weten hoe bijzonder we zijn. Bijzondere vrouwen die werken in die samenleving. U die hier luistert, u bijzonder bent u in die samenleving. We hebben vrouwen, we hebben een vrouwelijke president. Zo bijzonder in de samenleving. We hebben in de kerk hebben we vrouwelijke voorgangers. Zo bijzonder ook in het werk. En we danken God daarvoor. Al bent u geen voorganger, uw bijdrage is zo belangrijk.
0: Amen.
1: In het christendom, in het koninkrijk. Maar ook buiten. We zijn moeders. En we zien veel zonen en dochters beladen en belast in die samenleving rondgaan. Mijn hart gaat ook uit naar die zonen en dochters, omdat we weten wat een moeder voelt. Dus we zijn heel belangrijk. En de kracht van onze woorden, die kunnen opbouwen.

0: De kracht van onze woorden kunnen ook afbreken. En als we zonen van mensen zien, hoe nee, tak dat ding, kunnen die mensen vervloeken. Ilukin Jimmy, doti, dit, dat, no, we gonna ing, dat we tak nanga in, want je weet niet waardoor deze persoon gegaan is.
1: Ja.
0: Dus de woorden die ik over iemand uitspreek, als ik die persoon zie, belabberd, vuil, die persoon wil niet eens naar me kijken, want die persoon denkt dat ik zomaar misschien een oordeel over haar of hem zou hebben, maar ik spreek positieve woorden over deze persoon. He, ik hoop niet dat ze zwervers worden. Met de wakkananga sofutu in akondre. Welke cultuur het ook mag zijn. Verwenselijk geen enkel cultuur om maar rond te lopen. Om een zwerver te zijn. Omdat ik dat zeg. Nee, ik bid God dat mijn woorden kracht hebben in die samenleving om op te bouwen. Amen. Dat is zo belangrijk. Spreuken 18 vers 20, 21 zegt. Iemands woorden vullen zijn hart met goede dingen als het goede woorden zijn.
1: Mm.
0: Met kwade dingen als het kwade woorden zijn. Dus laten we met goede woorden komen om dingen te vullen. Mijn hart is vol van de heerlijkheid en de dingen die God wil. En ik leer nog steeds. Amen. Ik ben niet een beter bedweter, maar ik leer echt nog steeds.
1: Amen.
0: Zelfde hoofdstuk, vers 21 zegt. De tong is de spreuken. Op de tong liggen zowel dood als leven. Wie aan één van beide de voorkeur geeft, zal de vruchten daarvan plukken. En we zijn bewust dat de Bijbel dat zegt. Hè, dus als we goede dingen hebben in het woord, gaan we goede dingen ook zaaien. Goede woorden zaaien. Goede woorden uitspreken.
1: Mm.
0: Omdat we weten, we beseffen dat de tong eigenlijk een bepaalde kracht heeft. Op de tong liggen zowel dood als leven. Dus wat we uitspreken, soms maar is spreken uit de vervloekt trauma, de takwa losani, over een kerk, over een voorganger, over een christen, over de regering. Allerlei dingen zeggen ze alsof ze. En soms zie je mensen die dingen zeggen van een ander.
1: Mm-hmm.
0: Hè, denken mensen die soms dingen zeggen van. Niet dat je niks mag zeggen hoor, dat is niet de bedoeling.
1: Nee.
0: Maar soms mensen die dingen zeggen van een ander. Die kijk naar het niveau waarin ze leven.
1: Ja,
0: als ik bijvoorbeeld mijn president wil afkraken en allerlei dingen zeg, dan moet ik ook kijken op welk niveau ik zelf ben.
1: Ja.
0: Want misschien heb ik nooit een bal gescoord. Zoals de mensen die nu naar voetballen kijken.
1: Ja.
0: Oh wee, die voetballers verliezen. Terwijl degenen die kritiek hebben, die hebben geen besef van een score. Hè? Maar goed, ik maak er ook een geintje om. Hè, maar het is zo belangrijk voor onszelf. We roepen de vrouwen op. We veroordelen u niet. We veroordelen niemand. Maar we willen dat u beseft wat er gebeurt om ons heen. Amen.
1: Amen.
0: Want beide, als u dus eigenlijk naar beide kijkt, dood en leven. Dan kiezen we eigenlijk voor leven.
1: Mm.
0: We kiezen om te spreken. Zelfs niet al zouden we dingen zien van de vijand. Want je hebt de Heer, onze God. Maar je hebt ook de duivel. Zelfs dan gaan we niet iedere keer zeggen vloek, vloek, vloek, vloek, vloek. De Heer bestraffen jou. Dat spreken we uit. En het zijn demonische werken die mogen we bestraffen in de naam van Jezus. Amen.
1: Amen.
0: Maar we bestraffen geen mensen. We vervloeken geen mensen. Maar wel de geestelijke werken.
1: Yeah.
0: Vrouwen, laten we autoriteit geven aan mooie krachtige woorden. Want als we woorden uitspreken, dan geven we autoriteit aan die woorden. En vele gezinnen zijn gebroken door autoriteit die er in boosheden gegeven zijn aan woorden.
1: Mm.
0: Vele huwelijken zijn gebroken. Hè, uit elkaar gevallen vanwege woorden die kracht en autoriteit hebben gekregen, die naar buiten gegaan zijn, die losgelaten zijn op het huwelijk, op de man, op de vrouw, of die zoon of dochter.
1: Mm-hmm.
0: Maar God roept ons op, want hij houdt van ons. Hij wil dat we krachtige woorden uitspreken, helende woorden uitspreken, bevrijdende woorden uitspreken, genezende woorden uitspreken, want dat is wat de Heer voor ons wil.
1: Mm-hmm.
0: Dus we danken de Heer, want als stel je voor, iemand zou boos zijn, dan spreekt die persoon alleen maar boze woorden. En als zou je die persoon willen corrigeren, zegt die persoon tegen me, libi mi, met taksami wani mi atibrong. Maar dan, als je dan niet beseft wat je allemaal zegt, dan ben je eigenlijk net alsof je zaden aan het zaaien bent. Stel je voor je hebt een heel braak gebied en je wil zaaien, je wil koren zaaien of wat dan ook zaaien. Dan is jouw gebied schoongemaakt en je gaat zaaien en je verwacht mooie koren of bloemen, noem maar op. Zo is het ook met woorden. Als we alleen maar negatieve, bittere woorden zaaien, dan gaan we een tuin krijgen vol bitterheid en geen goedheid. Dus ik wil u eigenlijk, ik zeg het ook tegen mezelf, want ik werk ook nog steeds aan mezelf. Mm. Ik weet dat de Heer ons gewoon disciplineert. De Heilige Geest kan ons disciplineren. Amen. Als we ons ook openstellen, dat Hij ons disciplineert. Amen. Mm. Dus laten we kiezen. Want woorden zijn vormers van onze eigen realiteit. Woorden kunnen mijn toekomst vormen. Woorden kunnen mijn mans leven ook vormen. Mm. Wat zijn de woorden die ik kies? Wat is de woorden die opkomen die ik bijvoorbeeld gewoon naar buiten laat rollen. Mm-hmm. Laten we daar voorzichtig mee zijn. Want ze kunnen diep raken. Woorden kunnen diep raken. Woorden kunnen positief diep raken. Woorden kunnen genezen. Woorden kunnen inspireren. Maar als je het omkeert, dan kunnen woorden eigenlijk ziek maken. Als je het omgekeerde, hè? Ja. Diep raken en mensen ziek maken. Dus dat zijn de zieke woorden. Of mensen demotiveren. Ken je dat? Dat je dus eigenlijk met woorden iemand kan demotiveren. Dat die persoon stopt met het goede wat ze doen. Yeah. En heel passief worden en niks meer willen doen. We breken deze dingen. We danken God dat onze woorden diep mag raken. Genezing mag voortbrengen. Amen. En inspiratie mag brengen. Dat zeg ik vaak. We motiveren. Wat ik doe ook met dingen die ik doe. Ik motiveer. Mm-hmm. Ik inspireer. En ik activeer. He, dus je motiveert de mensen met je woorden. Je inspireert ze. Ze krijgen weer kracht en energie. En dan activeer je ze om op te staan. Om te gaan doen wat ze moeten doen. Ja, ja.
1: Ja.
0: Dus woorden hebben kracht. Mm-hmm. En je moet nagaan om gedachten te sturen. Mm-hmm. Dus woorden hebben de kracht om gedachten te sturen. Mm-hmm. En ons tot actie aan te zetten. Net wat ik zeg van woorden kunnen ons tot actie aanzetten.
1: Amen,
0: als
1: amen.
0: Iemand bijvoorbeeld, als je praat over parels bij de zwijnen gooien, wil zeggen de mooie dingen die ik heb, met de norm en waarde die ik heb, de degelijke dingen die ik geleerd heb, als ik met andere mensen omga die disrespect zijn, die schoppen tegen iedereen, dan verlies ik de mooie dingen die ik heb.
1: Yeah.
0: En dan ga ik gevormd worden naar, maar dat wil ik niet. Ik besef dat ik degelijk ben opgegroeid en ik vorm mezelf, de Heilige Geest helpt mij om een steeds beter mens te worden.
1: Amen.
0: En dat is wat we moeten doen. Om wat wij woorden, wat woorden die wij uitspreken, gedachten die wij zenden, dat het een actieve actie opbrengt, maar positieve actie opbrengt. Dat mensen positief aangezet worden om dingen te kunnen doen. Positief aangezet worden om het land te helpen, om de kerk te helpen, om die christelijke wet positief aanzetten, dat we de overheid helpen. Ik noem maar op. Enzovoorts.
1: Ja, overal waar we kunnen,
0: ja. Laten we goed inzetten. Ja, dus laten we ophouden, laten we halt toetrekken aan leugenwoorden, haatwoorden, racistische woorden, beledigende woorden, vernederende woorden, scheldwoorden. Laten we dus eigenlijk gewoon fake woorden, ophitsende woorden, jaloerse woorden, onreine woorden, laten we ze een halt toetrekken. Laten we niet aan meedoen. Want we weten gewoon dat de Heere anders over ons denkt en anders voor ons wilt.
1: Ja.
0: Heel belangrijk.
1: Dat is zo. Amen. Mm-hmm. Is heel, heel belangrijk. Zus, ik dank de Heere voor dit. Want soms horen we dus de woorden. Woorden zijn dit, woorden zijn dat. Je tong. Mm-hmm. Maar hoe u het zo uiteen hebt gezet, het weg weer iets in je van oppassen. Want het is niet gezond om dus...
0: Nee.
1: Die woorden, maar woorden kunnen ook opbouwen.
0: Ja.
1: Kunnen mensen toe aanzetten om iets te gaan doen. Hè?
0: Zeker.
1: Mensen die ontmoedigd zijn, denk maar. En misschien deden ze een studie en door allerlei dingen.
0: Ja.
1: Dat ze aangemoedigd worden.
0: Klopt.
1: Om dus door te gaan. Maar het is je instelling, hè?
0: Ja.
1: Als je de persoon ontmoedigt en zegt, je gaat het niet kunnen halen.
0: Ja.
1: Je kan het niet.
0: Yes.
1: En als je zegt, van je kan het wel. Doe het proberen. Ga. Je spoor de persoon aan. Dan gaat het wel lukken.
0: Zeker.
1: En hebt u misschien een getuigenis van iets dat is ooit heeft voorgedaan, waar u het verschil hebt gezien met afbreken en opbouwen met woorden?
0: Ik geloof voor onszelf dat als ik dan erbij stilsta, heb ik ook in de jaren geleerd om me in te houden, om bijvoorbeeld niet te snel iets te zeggen.
1: Ja.
0: Of dat ik bijvoorbeeld ook geleerd heb om niet mee te gaan met mensen die alleen maar roddelen.
1: Ja.
0: Dus dan heb ik mezelf daarin ook opgebouwd.
1: Ja.
0: En als ik dan een woord had uitgesproken of te snel had gereageerd op iets, dan heb ik er zo'n spijt van. Maar het is alleen de Heilige Geest kan het doen. Want soms kun je mensen die maken en breken en de nefirische revie. Maar als je maakt en breekt en je hebt er spijt van, dan word je overtuigd door de Heilige Geest.
1: Ja.
0: Van mijzelf ben ik overtuigd geworden iedere keer weer. Daarom praat ik nu er zo over.
1: Ja, ja.
0: He, dus ik zeg geen dingen die ik bijvoorbeeld eventjes heb opgeschreven.
1: Mm-hmm.
0: En ik wandel er niet in, begrijp u? Dus ik heb het meegemaakt van mezelf. Van nou, natuurlijk. Dat je woorden, zeg je woorden inhoudt.
1: Yeah.
0: Je bent getrouwd. En soms kan je misschien een beetje boos zijn.
1: Yeah.
0: En denk je van, en in die jaren, praise the Lord. In die jaren heb ik gewoon geleerd van, hey, laat me mijn hand op mijn hoofd zetten. Laat me mijn hand
1: en
0: op mijn hart zetten.
1: En bestraffen.
0: Ja. Of dat iemand je belt. Je weet, binnen de families dan kan je misschien een gesprek hebben. En je weet gewoon van, dit klopt voor geen meter. Ik weet het. En dan wil je dan wat zeggen. Dan heb ik mezelf voorgenomen. Ik zeg niks meer.
1: Mm.
0: Ik zeg, ja, hoe gaat het? En ik blijf bidden.
1: Yeah.
0: Want soms zie je dat bijvoorbeeld onze tongen worden uitgelokt.
1: Yeah.
0: Om die dag ruzie te maken of die dag iets verkeerds te zeggen. Dat is echt de vijand ook, hè?
1: Ja, de vijand.
0: Dus wij moeten een balans brengen van, hey, ik let op mijn woorden.
1: Yeah.
0: Ik let op mijn tong. Laat ook liefde in ons groeien. Verdraagzaamheid in ons groeien.
1: Yeah.
0: Geen egoïsme in ons zijn. Dat zijn de dingen die daar moeten we aan werken.
1: Yeah.
0: En niet bijvoorbeeld het willen opnemen steeds voor jezelf.
1: Yeah.
0: Laat het gaan. Laat de Heilige Geest voor ons vechten. Begrijp u?
1: Want dat is dan geen zachtmoedigheid.
0: Nee.
1: Als je steeds voor jezelf
0: wil opnemen.
1: Mijn moeder zei altijd toen ik opgroeide. Meisje, hier in Ningre. Ik wist niet wat het... Ze zeggen gewoon altijd meer dan die persoon heeft gezegd.
0: Ja.
1: Weet je, en daar ben je fel, toch? Omdat je bent argwanend, die persoon, omdat er zoveel negatief gezegd
0: is.
1: Dan ben je zo op je dingen van... Dus wat heeft hij gezegd? Je weet de woorden tweemaal. Maar het is geen goede houding.
0: Nee.
1: Want dan flap je snel uit terwijl aan dat als mijn takjes erin.
0: Want als er 10 woorden gezegd zijn, dan zijn er misschien 2 negatief.
1: Yeah.
0: En alle 8 zijn zo positief. En dan hebben we de neiging om dan die, want dan steken die 2, hè.
1: Yeah.
0: Dat je eigenlijk gewoon erop in. Terwijl er zoveel positieve dingen zijn. Dus zo train ik mezelf. Hè?
1: Yeah.
0: Van hé, laat me die negatieve dingen mij niet laten beïnvloeden. Begrijp u?
1: Yeah.
0: Want je hebt mensen die connie zijn. Die kunnen soms dingen gooien. Woorden, dingen zeggen. Om te zien hoe jij erop reageert. En jou de schuld geven.
1: Uitlokking van de vijand. Hè?
0: Ja.
1: En net wat u zegt. Daarvoor moeten we waakzaam zijn. En dat kan alleen de Heilige Geest ons helpen, lieve luisteraars.
0: Mm-hmm.
1: We zijn zo zoetjes aan het einde gekomen.
0: Wow.
1: Hebt u nog iets om dus... om af te ronden, hebben we nog 3 minuutjes.
0: 3 minuten, ik denk dat ik genoeg gezegd heb. Ik wil dus eigenlijk natuurlijk de mensen aansporen.
1: Yeah.
0: Neem het als een les, dat doe ik ook.
1: Yeah.
0: En niet als een veroordeling.
1: Nee.
0: We worden alleen maar beter van.
1: Amen.
0: We worden rijker van.
1: Amen.
0: We worden sterker, we worden volwassender ervan. En amen, want de Heer gaat dan mensen brengen om te kijken hoe je die toetsingen.
1: Ja,
0: maar
1: die
0: laten
1: toetsing.
0: En
1: ook dat we, wat u zei, ook dat we elkaar jezelf eigenlijk moet corrigeren.
0: Ja.
1: Door u zei, ik leg mezelf de handen op. Doe ik ook vaak hoor. Bestraf ik mezelf ook van, je hebt het weer gedaan en zo. Ik zei, Heer, wees een wacht voor mijn mond.
0: Klopt.
1: En dat en zo. En soms zijn we sterk. Door wat we uiten, geliefde maar. Laat ons leven een reuk werk of, zijn
0: ja, ja, echt,
1: voor de Heer.
0: Echt waar.
1: Amen. Dank u wel, Pastor Ursula.
0: Yes,
1: dat
0: ja,
1: u wilde
0: gedaan.
1: Komen. Als u weer in Suriname bent, bent u van harte welkom.
0: Dank u wel.
1: Om vrouwen vandaag met ons te verzorgen.
0: Yes.
1: We danken de Heer, luisteraars, dat u hebt geluisterd. Mm. Ik hoop dat u ook als ikzelf en ja, wij allemaal leren eruit, dat u ook hebt geleerd en draag het over aan anderen. Het is niet een veroordelen, maar het is om te leren.
0: Yes, ja,
1: en de Heer wil dat we veranderen. Hij wil dat we op hem gaan lijken. Mm-hmm. Hè? En dat kan de Heilige Geest, daarin kan hij ons alleen helpen.
0: Ja.
1: We groeten voor vandaag. Dank u wel nogmaals, Pastor Ursula.
0: Yes, ja.
1: En we zijn er weer. Ja, de volgende keer met Vrouw Vandaag. Vrouw Vandaag is er van maandag tot en met vrijdag. Er zijn ook andere verzorgsters. U kunt dan luisteren en opgebouwd worden. Bid voor ons als Shalom, radio en televisie, dat dit mooi werk van de Heer door kan gaan. En als u kunt ondersteunen, u bent van harte welkom. U kunt bellen naar onze administratie en dan kunt u vragen hoe u kan ondersteunen. Mijn nummer is 742-3245. Ik ben Margot Saling Deli en ik groet u voor dit keer. Untambu untewantralesi. Dag.
2: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
3: Radio Shalom, Inspiration FM, Joan Herbert.

back where I first believed you'd take me.

Mina pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution. De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maretraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalani.com. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalani.com kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hey, wacht even hoor, ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalani.com, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani, save and enjoy.
2: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verrossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verrossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12.
1: Lucas, laten we gaan naar Lucas 15. Lucas 15. Laten we. Oh, voor de kinderen die er nog zijn. Ik word gewenkt hier zo. Er is kinderclub vanaf 9:30. Dus even een reminder voor de ouders die nog met hun kinderen zijn. U mag uw kind naar achter brengen of sturen. Laten we gaan naar het woord. Lucas 15. En ik denk dat het misschien goed is om te lezen vanaf vers 11. Het is een bekend verhaal, een gelijkenis die Jezus Christus gaf. Een gelijkenis van Agersi. En het is heel bijzonder om te zien hoe Jezus Christus verhalen gebruikte om een punt te maken. Er is kracht in verhalen. Lucas 15 vanaf vers 11 en we lezen tot 17. Bent u met mij? En hij zeide, iemand had twee zonen. De jongste van hen zeide tot zijn vader, vader, geef mij het deel van ons vermogen dat mij toekomt. En hij verdeelde het bezit onder hen. En weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te gelden. En ging op reis naar een ver land, waar hij zijn vermogen verkwiste in een leven van overdaad. Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over het land en hij begon gebrek te lijden. Vers 15 zegt, en hij trok erop uit en drong zich op aan een der burgers van dat land en die zond hem naar het veld om zijn varkens, agus, te hoeden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen die de agus aten. Doch niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf. Iemand zegt dat met mij. Toen kwam hij tot zichzelf en zeide, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hier om vanwege de honger. Vandaag is mijn thema simpel, kort. Het thema van de prediking is Kies Yusrefi. Kies Yusrefi. Als een matter of fact, kijk naar iemand naast en zeg, kies Yusrefi. Kies Yusrefi. Kom, kijk naar een andere persoon en zeg aan de persoon, kies Yusrefi. Kies Yusrefi. Kies Yusrefi. Gemeente, in Suriname hebben we een uitdrukking, kies Yusrefi, die bijna iedereen kent. Ja, toch? Bijvoorbeeld, wanneer iemand buiten adem is geraakt. Asma weri. Dan zou je tegen Asma. Is door rustig. Kies Yusrefi. Als iemand bijvoorbeeld, net als onze zuster, ze is ziek geweest. En nu is ze hersteld. Dan wordt dat. Aki sen srefi. Aki sen srefi. Aki sen srefi. Of wanneer iemand afgeleid is. Laten we zeggen, je gaat ergens naartoe. Je rijdt. En je weet precies waar je gaat. En je bent zo in gedachten verzonken dat je reepsa. En no paste you. Kies Yusrefi. Je go in een juiste route. Was maar dat kies Yusrefi. Amen. Of bijvoorbeeld wanneer iemand is geschrokken. Kent u dat? En sommige mensen blijven lang in die shock. Want is kreeg je zodanig. Was aan iets is er overkomen en je bent zodanig geschokt. Je bent bijna stil, verlamd. Je beweegt niet. Kisi srefi. Ben je tak nang asma, je sek asma even. Je tak rustig. Kisi srefi. Kom terug. Drink een beetje suikerwater. Kisi srefi. Of wanneer je oververmoeid bent. En je denkt bij jezelf, eigenlijk wil ik even naar Miami, Fugo. Kies me srefi. Maar zuster, dat ben op je anus. Kom maar, kijk naar iemand. Kies je srefi. Geliefde broeder en zuster. We lezen hier in Lucas 15 een verhaal van een jonge man die zijn bezit opeiste, of die zijn erfenis opeiste. Eigenlijk op een oneerbiedige manier. En hij gaat weg. En hij verkwist alles. En op den duur bevindt hij zich met varkens. En hij begeert te eten wat varkens eten. En op den duur komt hij tot zichzelf. Dit patroon, of we zien dit al gebeuren, eigenlijk al vanaf Genesis. Waarbij Adam een erfenis heeft gehad. Hij heeft iets overgedragen gekregen. Waarvoor hij niet heeft gewerkt. Iets waar

In principe was het een grove leugen, want Adam was reeds geschapen naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. Maar op een of andere manier heeft die slang Adam en Eva zo ver gekregen om te twijfelen aan hun identiteit. Een identiteitscrisis. En wat rempel, wanneer Adam daadwerkelijk, Adam en Eva, zondigen en ongehoorzaam zijn. Wat gebeurt er? God komt. En hij zegt, Adam, waar ben je? Want Adam, las in schrijven. Het was geen kwestie van locatie. Het was geen kwestie van dat God in principe niet wist waar Adam was. Want God is alwetend. Maar Adam, waar ben je? Want hij las je schrijven. Dat beeld waarnaar je geschapen was, hij las in. As a matter of fact, die hele erfenis die je hebt gehad door in overeenstemming te komen met die slang, ben je het kwijtgeraakt. En we zien vanaf dat moment, mijn broeder en mijn zuster, dat God eigenlijk het reddingsplan in motion brengt. De Bijbel, vanaf het begin tot het einde, is eigenlijk het verhaal van verlies en wederkopen, verlossen. Iemand zegt amen. Come on, is dat genade of is dat genade? Dat God het niet zo laat, maar zegt, weet je wat? Ik ga de zaak herstellen. Want Libisma moest kies den Srevi. Kan ik een amen horen? Kijk nog een keer naar iemand en zeg, kies die Srevi. Broeder en zuster, eigenlijk zien wij dat Satan er alles aan doet, niet per se om die erfenis te stelen, maar om ervoor te zorgen dat we vergeten wie wij zijn. Die erfenis die wij hebben ontvangen. U gelooft het misschien niet, maar u heeft bijzonder veel ontvangen. Laten we gaan naar Efeze 1. Efeze 1, vers. Doe maar vanaf vers 15. Efeze 1, vanaf vers 15. Daarom houd ook ik gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot al de heiligen. Niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en openbaring om hem recht te kennen. Volgend vers. Verlichte ogen uw harten. Iemand zegt verlichte ogen uw harten. En dan zien we hier eigenlijk, geeft Paulus drie dingen aan. Drie belangrijke dingen, waarop ik vandaag niet echt zal ingaan. Misschien tijdens de Bijbelstudie. Maar hij zegt hier, zodat gij weet. Met andere woorden, het is belangrijk om te weten. Hij praat over bewustzijn. Want je kan iets weten en je kan iets weten. Bent u met mij hier zo? Maar hij zegt, geef ze verlichte ogen des harten. Zodat gij weet. Met andere woorden, hij zegt, verlichte ogen des harten. Zie naar zie, naartoe. Zien en zien is niet hetzelfde. Want de ene ziet, maar ziet niet. Of ziet iets heel anders. Is dat toesmaak aan Shiwan Sani, maar de Shiwan totaal trasani. Daarom, tewansma ogiwan tori, moet u horen en wederhoor toepassen. Want de ene heeft iets gezien en vertelt vanuit zijn eigen perceptie. De persoon heeft gezien en het is gegaan door de filter van de ervaring van de persoon. Het is gegaan door de filter van het kader, referentiekader van de persoon. Dus ik was mogi wan tori, abrawan san sapsa. Zorg ervoor dat u die tori hoort vanuit verschillende hoeken, zodat jij een gebalanceerde conclusie kan trekken van wat er is gebeurd. Bent u met mij hier zo? Hij zegt, verlichte ogen des harten. Zet die tekst weer. Ik wil u die drie dingen even wezen. Want Paulus praat hier tot gelovigen. Maar klaarblijkelijk is het niet genoeg om alleen gewoon gelovig te zijn. Klaarblijkelijk als Paulus moeite maakt om te bidden. En hij bidt dat we mogen zien. Dat we verlichte ogen des harten mogen hebben. Waarom? Zodat je mag weten. Zeg het nog een keer. Zeg weten. Met andere woorden, ik kan abden drisandisi. Maar if you know weet, is dat probleem. Bent u met mij hier? Wat heeft u ontvangen? Hij praat over u, gelovige. Over mij heeft hij het. Zeg het even. Over mij. Hij zegt.

0: welke hoop zijn roeping wekt. U bent geroepen en die roeping wekt een hoop. 2. Hoe rijk de heerlijkheid is zijn er erfenis bij de heiligen. Dus u bent geroepen en u heeft een erfenis door het volbrachte werk van Jezus Christus. En ten derde, arka derde one dis jazo. Volgend vers. En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven. Met andere woorden, je bent geroepen. Je hebt een erfenis ontvangen. Je hebt assets ontvangen, geestelijke assets. You know, de legi.
1: Bent u met mij hier zo?
0: U bent niet leeg. Maar u heeft de erfenis, you are loaded. Ja toch, wanneer ouders iets achterlaten voor hun kinderen, is een ander ding. Want sommige mensen, met alle respect, moeten beginnen bij nul. Ja toch? Maar het leven wordt een beetje makkelijker als ouders assets achterlaten voor die kinderen, zodat ze niet hoeven te beginnen bij nul. En hoe geweldig is het niet dat onze Heer en Heiland Jezus Christus ervoor heeft gezorgd dat we niet starten bij nul. Broeder, u bent niet bij nul. U start vanuit die erfenis die Christus voor u heeft achtergelaten. Vanwege zijn sterven en het volbrachte werk van Jezus Christus. En Paulus zegt, je bent geroepen, je hebt de erfenis. En niet dat alleen, maar je hebt overweldigend veel kracht ontvangen. Hij zegt, maar het koninkrijk bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. Dat wil zeggen, ja, nou een vriendje, ja, nou een sososma, maar je hebt krachti. A krachti voor a santa jeje, de na in you. Het maakt niet uit wat er is gebeurd in uw leven, maar er is een bepaalde kracht in u dat werkt en wacht totdat u verlichte ogen des harten krijgt. Want je moet weten. Het is mogelijk dat je kracht hebt. Het is mogelijk dat je een erfenis hebt. Maar je weet het niet. Het is als een prins die geboren wordt in een koninklijke familie. Maar op den duur geheugenverlies leidt. Is hij nog steeds een prins? Ja. Is hij in principe nog steeds rijk? Ja. Maar hij is vergeten vanwege geheugenverlies. En als je niet oppast, die very very prins leeft als een bedelaar. Iemand zegt, God forbid. Anomie. Ik dacht dat u een beetje agressiever zou zijn. Want u moet weten. Iemand zegt weten. Verlichte ogen des harten. Want duistere ogen zien andere dingen. Ja toch? Duistere ogen zien alleen maar uitdagingen en problemen. Maar verlichte ogen dwars door die uitdaging. Weet je, wacht even, ik heb een roeping. Ik heb een erfenis. En ik heb overweldigend veel kracht ontvangen van de Heer. Verlichte ogen zien wat andere ogen niet zien. Het volk van Israël, toen die verspieders, toen ze waren gegaan naar het land. De meeste van ze zagen grote reuzen. Maar Caleb en Joshua, zij zagen mogelijkheden. Ze zagen die vruchten. Ze zeiden dat land is buitengewoon goed. Mijn goede, mijn goede. Zoveel mensen om u heen zien alleen chaos, zien alleen onmogelijkheden. Maar u kijkt met verlichte ogen des harten en u ziet de mogelijkheden. My God, my God. Dwars door die frustratie ziet u mogelijkheid. Ziet u dat u geroepen bent en dat u krachtig bent en dat u een erfenis hebt. U start niet vanaf nul, maar u start vanuit een voordeel. U start met een voorsprong. Want u heeft een erfenis ontvangen. Christus heeft een lading voor u achtergelaten. My God, my God. Waar David, waar het volk een grote reus zag die intimideerde, zag David een onbesneden Filistijn. Eigenlijk zou David vandaag zeggen in deze preek, look hoe een reus dit dat je maakt. Kies eens, Revi. Want je hebt de erfenis. Die reus is onbesneden. Hij is niet van dit verbond, maar jij bent in een nieuw verbond met Christus. Kies eens, Revi. Je beeft en je huilt en je schreeuwt en je klaagt. Maar, kies je, Revi. Sla iemand naast je en zeg, kies je, Revi, man. Kies eens, Revi. Want verlichte ogen zien andere dingen. Verlichte ogen zien wat er reeds is. Halleluja. Als in uw huis alle lichten uit zijn en het is heel erg donker. Die meubels zijn nog steeds daar, toch? Maar na jullie man ding. Maar wanneer u dat licht aanmaakt, zie je wat je hebt. En kan het zijn, mijn broeder en mijn zuster, dat ons probleem is niet dat we zoveel ontbreken. Maar het probleem is dat we niet zien wat wij hebben ontvangen. Ik wil u zeggen vandaag, mijn broeder en mijn zuster, ja, no was so sma. Kies je schreefje. Word wakker. Drink een beetje suikerwater. Drink suikerwater. Kies je schreefje. Deze zoon, deze verloren zoon, hij is zichzelf kwijtgeraakt. Kwijtgeraakt, zodanig dat hij laag is gevallen. Maar er is een mogelijkheid om laag te vallen en weer op te staan. En het begint bij Jesus Revi. Die verloren zoon had nog steeds een vader. Die weg naar die vader bestond er. Hij had nog steeds toegang tot de vader. Maar er moest iets gebeuren met zichzelf. Ambim Kisens Revi. Ik weet niet, maar ik maak een paar mensen wakker hier zo. In kies Jus Revi. Iedereen was een situatie, maar in kies Jus Revi. Want pas te juk. Luister, God verandert niet. Die vader van die verloren zoon is niet veranderd. Ja, hij is vergevallen, maar die vader was liefdevol. Die vader, de liefde van de vader veranderde niet. En de vader had eigenlijk al bestemd in zijn hart, even boilies kom bakken, moet herstellen in ere. Maar ik profeteer over iemand, u wordt in ere hersteld in de naam van Jezus Christus. En soms, die situatie, pastor, is soms een zegen. Want als een situatie nog bent, een verloren zoon wordt dan verloren. Maar situaties en omstandigheden hebben een manier om je te brengen op je knieën. Om te beseffen. Want eigenlijk, als je het mij vraagt, een verloren zoon die staat toen si langer naar de agu. Ik wilde het netter zeggen tegen u. Maar voor sommigen van u is dit uw persoonlijk woord. Itan tumsi langa naga den doodvisti agu. Want je bent meer dan die doodvisti agu. Je bent meer dan die doodvisti agu. Kies je schreefje. Wat ageer zie dit van die adelaar? Per ongeluk, want ik zie van adelaar belanden. In wang. Ik zie van kippen. Per ongeluk. Weet ik veel hoe. Adelaar kon geboren tussen alleen kippen. Adelaar en jalek van kip. En wakkelijk van kip. Van voorhoed, hè? Want mensen doen denken wat de kip voor u, mijn goede. En jalek van kip, van voor u. En wakkelijk van voor u. En op den duur ziet die adelaar, een grote machtige adelaar, vliegen in de lucht. En hij kijkt ernaar en hij bewondert het. En hij vraagt aan die kippen, wat is dat? En weet je wat die kippen aan hem zeggen? Dat is een adelaar. Maar dat heeft niets met ons te maken. Wij zijn kippen. En die adelaar gaat door als een kip. Eet als een kip. Maak geluid als een kip. En op den duur gaat dood als een kip. Iemand zegt, God verbid. Kies eens, Revi. Kom op, niemand schreeuwt daar. Kies eens, Revi. Je bent te lang met kippen geweest, man. Je bent te lang met kippen geweest. Terwijl je een adelaar bent. Wat doe je op de grond? Wat doe je op begane grond? Waarom ben je daar? Je loopt als een kip, je eet als een kip. Terwijl je een adelaar bent. Waar is mijn kies, Jusrevi? Maar als we baren eten wel eens, kies eens Revi. Een paar van u zijn in slaap gevallen. Een paar van u zijn nog steeds in die shock. Maar vanmorgen is het de bedoeling dat ik kies eens Revi. Ik kies eens Revi, want ik las eens Revi. Ik vergeet die. Je bent een beetje vergeetachtig geworden. Die situatie is zodanig geweest in uw leven dat ik vergeet die. Maar kies you Srevi. Want you nou een nieuwe creatie. You nou een nieuw sotusma. Je bent geschapen in Christus. Je bent meer dan overwinnaar. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Kies you Srevi. Ja, er zijn situaties, maar je bent boven die situatie. As a matter of fact, je bent met Christus gezeten in de hemelse gewesten als een arend aan het vliegen. En je deelt hier met kippenproblemen. In de naam van Jezus, je bent groter dan je kippenproblemen. Je moet nu vliegen als een arend. De tijd is aangebroken voor een paar mensen hier om te beginnen te vliegen. Want je was te lang hier zo bezig te pikken, maar je moet vliegen. Kies you, Srevi. Je bent een nieuwe schepping. Je bent gezegend met allerlei geestelijke zegeningen. Waar? In de vlieg als een arend. In de hemelse gewesten. Dat wil zeggen, mijn broeder en mijn zuster. You, nou een man of een oma. Ze moest wakker, like you, Srevi. Want ik ben last you, Srevi. Ik ben wakker, sheng. Maar tijdens hem kies you, Srevi. Wacht eens even, ben ik niet te lang met agus hier zo? Ben ik niet te lang met kippen hier zo? Wacht hier, me, zo'n man. Arki, bent u nog met mij? A eerste sani. Sa a zo'n takje. Attack. Wacht even. Mi jazo na ago. Da mi pa. De dappe. Zelf de dagloners hebben een o. U heeft te lang gekeken naar gebrek. Terwijl u bent overvloed. Want als je duistere ogen hebt, zie je alleen gebrek, hongersnood, wat er niet is. Problemen, situaties, man, vrouw, kind, werk, collega, alles wat zani. Maar die deem kies is revi. En begin overvloed te zien. Was maar waar kies is revi. Kies you revi. As a matter of fact, predik even voor iemand naast u. Predik kies is revi. Kom aan, bemoedig de persoon. Bemoedig de persoon. Ik ben niet wat sani, maar ik kies is revi. Was aan bij shock you, maar kies you revi. My God, want toes maar ik kies des revi today. Want toes maar ik kies des revi. Want toes maar ik kies des revi. Er is een opmerkelijke tekst. Prediker 10 vers 7, dit is de laatste tekst dat we lezen. Prediker 10 vers 7. Hier ziet Salomo een omgekeerde wereld. Salomo zegt, slaven zag ik te paard en vorsten te voet gaan als slaven. Begrijpt u wat Salomo hier zegt? Een compleet omgekeerde wereld. Eigenlijk zijn we vandaag gekomen om die omgekeerde wereld weer recht te zetten. Want slaven zag hij op paarden en prinsen en prinsessen zag hij te voet gaan. Slaven op paarden, jugglup. En prinsen gaan te voet. Deze omgekeerde wereld, ik bestraf het in de naam van Jezus. En we zeggen het recht in Jezus' naam. Prinses, ga weer op uw paard. Prins, ga weer op uw paard. Want je wakker, terwijl slaven rijden op paarden. Maar in de naam van Jezus, we nak de slaaf puro voor wie asi, want de asi naf mi, na mi aba asi, mi wa got up mi asi. Kies je Srevi. De tijd is aangebroken dat die omgekeerde wereld gekeerd moet worden. Zet het recht. Het kan niet zo zijn dat je nou een goedusma, maar je pina. Nee. Hey, im kies je schrijven voor zijn situatie veranderen. Wat is mijn argument? Haar eerste eigenlijk, die verloren zoon, is niet hersteld omdat hij naar huis is gegaan. Hij is hersteld bij zichzelf, daarom is hij naar huis gegaan. In een wacht die haar situatie verander. Yusrefi moest beginnen veranderen. Yusrefi moest kies Yusrefi. Want als hij kies Yusrefi, vroeg of laat, haar situatie okenki. Atavra odrai, vroeg of laat. Kies Yusrefi. Het is onmogelijk dat ik kies Yusrefi en wat nog verander. Mij wan bemoedig was met idee. Misschien bent u ontmoedigd en de situatie verandert maar niet. Kan de imp kiezen is revi. Want die las is revi. Want zijn imp sa. In plaats van dat je gaat in je kracht, ga je in je vlees. Maar kies je revi. Kies je revi. Kies je revi.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
2: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
3: Radio Shalom.
2: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
3: Inspiration FM.
2: Het kan niet anders.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: Yes. Yo, ik ben Amelo Jonnery Raymond en ik luister ook naar Radio Shalom.
1: Minau kemo, Jesus gado di mendini, minau kemo, Adonai gado di mendini.

0: Het is 1 uur.
1: 3, 2, 1.
2: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Daar vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours.

0: heel veel gezelligheid.
1: Je gaat trouwen, hè?
2: Nee, nee, nee.
1: Maar je zegt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk, maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier op Inspiration FM. De happy hours, gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Nightjes Radio.

Si te perdonó, olvida tu pasado y mira hacia el frente.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je mee swingen? Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Het is 2 uur.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nanga wa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki? Syphilis na amoro ogri siki di e prati nanga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosis refi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. No no de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu, noso a ondrosei fu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere nos a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom sa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten. Asiki disi kandresi tena ini arutu fueng. Solanga yushiwan soro, go wawanteng nadatra. Chari yu patna outu. Freiri nangakoni, weri yu kondom. Noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan pristeri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini Rokomakandra nanga den patna fueng.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Hallo, ik ben Birko. Ik hou van Harry Door Shadow.

0: Believe that.
1: Shalom. Inspiration FM, ONS Station.

Yes, een hele goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Het is Kitty Kotti 1 juli vandaag. En ik dacht van, hey, laat me toch even live komen. On the 94.5 FM, your daily inspiration. En not just radio, Radio Shalom. Hey, ik ben gekomen met een reminder, een vriendelijk reminder. Voor degenen die het hebben gemist of zijn vergeten. We hebben een fundraising gaande. Momenteel op het terrein van Radio Shalom. Dus ik wil u vragen nog langs te komen. Maak u even toch vrij om te komen. Kom even snel langs. Kom kopen, kom ondersteunen. Het is allemaal voor een goed doel. Niet om onszelf te verrijken, maar ter opbouw van Gods Koninkrijk. Het wordt georganiseerd door Volle Evangelie Gemeente De Opstanding. En het is een voorrecht om trekker van het project te mogen zijn. Dus als trekker wil ik u ook uitnodigen om aanwezig te zijn. We zijn er mogelijk tot 6 uur. Maar het kan dat wij eerder sluiten vanwege het feit dat wij misschien uitverkocht zullen zijn. Dus kom even snel. Evier Aboskopu. Rij even snel naar Radio Shalom. Het is aan de Stadionlaan. En dat is dus een zijstraat van de Letitia Vriesdelaan. Stadionlaan nummer 7. Het terrein van Radio en TV Shalom. Dus kom toch even snel. We hebben lekkere barbecue. We hebben lekker eten te verkoop. We hebben nasi, we hebben tillo, we hebben bami, we hebben ruja. Dat is de Javaanse gerechten. Maar we hebben ook roti, we hebben ook bruine bonen en pompastei. We hebben activiteiten voor kinderen. Dus kom toch gewoon even snel, maak je even vrij. Al is het dat je gewoon even iets komt kopen. Maar zorg ervoor dat je de zaak ondersteunt. Het is allemaal ter opbouw van Gods Koninkrijk. DJ Inspiration is ook aanwezig. De welbekende DJ Leandro Martosuino. Dus hij bedient ons met leuk muziek. We zijn de heren ook heel erg dankbaar voor lekker weer. Ja, ik zeg lekker weer. Het is lekker zonnig vandaag. En daarvoor hebben we ook gebeden. Want de afgelopen tijd heeft het toch wel hard geregend. Maar prijs God. En de Heer luistert naar onze gebeden. We hebben echt gebeden voor zon. En het is echt gekomen, want de warang. Maar prijs de Heer. We willen alles verkopen, we willen alles weg. Dus kom toch even snel. Er zijn ook wat leuke prijsjes te winnen. Als je meedoet aan een spelletje. Dus wie weet ben jij ook een gelukkige winnaar. Waar je gratis een portie krijgt. We verkopen ook plantjes. Er zijn een heleboel en een paar leuke dingen die je kan kopen. Dus kom gewoon even snel. Dit was dus een vriendelijke reminder. En mama Seedorf die zegt, hi broer, naar Jumeca barbecue. Ja. Ik heb het ingelegd, ik ben niet achter de barbecue vandaag. Achter de barbecue zet. Ik heb andere werkzaamheden. En broeder, Jerry broeder, mama Seedorf die zegt, Anno Bronto is toch niet aangebrand? En ze zegt dat, dat ik ooit een tori had gegeven. Van je bro aan barbecue. Maar, nou brunt hij er, hè? Dus kom, even snel. Kom proeven, tegen betaling.

van het André Kampervee Stadion. In de straat van André Kampervee Stadion. Dan zal je een aantal auto's zien, je zal een aantal standjes zien. Je zal het niet kunnen missen. Dus kom gauw. Ik ga ook gelijk groeten, maar dit was gewoon even een vriendelijke reminder. Ik hoop jullie te zien. Bye bye, swai swai, me love you. Dan ga ik de lobby voor me zeggen. Bye bye, swai swai.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8:00 morgens tot 5:00 in de middag. En op de zaterdag van 8:00 tot 2:00 in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB, een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.

0: Beyninon. Şıp şıp tırırıtı.
1: Connected
2: na oso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na broko, met tiri suur business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
1: Keeping you in touch.
2: Connected na skoro, online plus lady is lobby.
1: Connected ala se. Enjoy affordable connectivity.
2: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
3: Zranazani. Naskip. Naview.
4: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verrassio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verrassio PPG Facebookpage voor meer informatie.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel's visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

sparen voor de hemel. Dus ik ga gewoon alles geven. Divi, thanks voor die verse. Speak crack. Klee, go, go. Joel, let's go.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Goedemiddag.
1: Dit is Inspiration FM.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
4: Zranazani, Naskip, Naviu.
5: Tell us your fiber. Tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
6: 94.5. If you like it that much, that, if you like it that much, listen.

0: for grace, for
1: you waiting on me to say it. You gotta say it.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet zijn geloof maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus samen zij weet hij dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Je laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Augusta Kringloop winkel in town vind je de Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Safe and enjoy.
2: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust. Kies natuurlijk. Kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307. Of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

voor kleine en grote happy kids. Welkom terug bij een nieuwe vertelling. Ik ben zuster Naomi Waartes en ook vandaag gaan we verder vertellen over Madugu. Kent iemand onze tekst van deze week? Uit welk boek uit de Bijbel komt het? Markus 16 vers 15. En wat staat er daar? Er staat, trek heel de wereld rond en doe wat nou? En verkondig het goede nieuws aan wie? Alle schepselen. Nog een keer, trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. Wel, dat gaan we ook verder vertellen vandaag. Heer, dank u wel voor deze mooie dag. U bent lief, u bent aardig, u houdt van ons en u wilt onze beste vriend zijn. Wij houden van u en helpt u ons te begrijpen wat er vandaag gezegd wordt uit deze vertelling. Dank u, Heer Jezus. In Jezus' naam. Amen. Lieve, grote en kleine happy kids, komen jullie dichterbij. Want we gaan verder met het verhaal van Madugu. Wat was er de afgelopen dagen verteld over Madugu? Weet iemand het? Ja, Madugu was een jongen en hij had pijn aan zijn been. Dus hij is gelopen naar de zendingspost waar de zendelingen, de mensen die vertellen over Christus waren. En daar deed hij mee met het Bijbeluurtje. Meneer Verhagen, die deed de vertellingen op de Bijbelclub. En Madugu hield van dit uurtje, want dan kon hij luisteren uit de verhalen die werden verteld, of dat verhaal die werd verteld uit het woordeloos boek. Kan iemand me vertellen welke kleuren we gisteren hebben behandeld? Niet iedereen tegelijk hoor, anders wordt het broeia broeia hoor. Ik hou niet van broeia broeia. Rustig, rustig, wie kan me vertellen? Gisteren hebben we het gehad over de gouden bladzijde. Wat betekende het weer? Het stelde de hemel voor. Je weet, alles glimt daar. En daar hadden we een zwarte bladzijde. Dat is wanneer je nog verkeerde dingen doet, toch? En dan heb je zonde in je hart. En dan hebben we nog een rode bladzijde gezien. Dat was het bloed van koning Jezus. En daarmee wilde hij je haartje rein wassen. Helemaal spoelen, zodat het wit wordt. En dan heb je de kleur wit. En dat betekent dat jouw hart is rein gewassen door de Heer Jezus. Madugu, die ging naar bed die avond nadat er is verteld over de kleuren. Hij kon niet slapen, want hij dacht na over wat er werd gezegd over de hemel. Jezus is daar gegaan en hij kon maar niet slapen. Hij dacht aan het gebed dat meneer Verhagen had gedaan over het bloed en het wit hart en de hemel. Boy, hij dacht na en dacht na. Hoe langer hij nadacht, hoe meer hij verlangde naar een goed en rein hart. Hij nam een stukje wit papier en hij legde het zo op zijn hand. En hij zei, wauw, zo mooi is het als je hart wit gewassen wordt. Door het bloed van koning Jezus. Hij kreeg slaap en hij klom in bed. En hij viel in slaap. De volgende avond was hij weer enthousiast en blij dat er een Bijbeluurtje zou zijn. Dus hij ging er naartoe en alle kinderen zaten daar weer. En meneer Verhagen, die was ready steady om te vertellen over het woordeloos boek en over Jezus Christus. Hij zei, de Heere Jezus, die wacht op ons. Hij wacht op ons? Wat is dat? Hij zei, de Heere Jezus wacht op elk van jullie tot je naar hem toekomt.
wij kunnen naar hem toe gaan als naar een vriend. Je weet, iedereen heeft een bestie, toch? Je hebt toch ook een bestie of een vriendinnetje of je buurjongen waarmee je altijd speelt. Je vindt die leuk, je vindt die fijn om mee te spelen. Jezus Christus wil ook onze vriend zijn, want hij is onze allerbeste vriend. En toen kon Madugo het niet langer meer uithouden. Hij wist zeker dat hij de Heer Jezus Christus als zijn beste vriend wilde hebben. En na het Bijbeluurtje ging hij naar de kamer en hij knielde voor het bedje en hij begon te bidden. Hij was ready om de Heer tot zijn beste vriend te maken. Hij zei, lieve Heer Jezus, hier ben ik. Ik kom naar u toe. Wilt u alstublieft in mijn hart komen en alle zonden wegwassen? En wilt u ook mijn allerbeste vriend zijn? Toen Madugo die avond in bed lag, was hij zo gelukkig. Want hij had de Heer Jezus aangenomen. Eindelijk had hij gebeden en de Heer Jezus uitgenodigd om in zijn hartje te komen. De volgende dag liep Madugo langs de studeerkamer van meneer De Hage. Wat was meneer De Hage alweer? Hij was een zendeling. Hij was gezonden om te vertellen over Jezus. Ja, en Madugo liep daar op het terrein en hij zag die deur was open. Hé, wacht even. Die deur is open. Hey, misschien kan ik even naar binnen gaan. Dat woordeloosboek is zeker daar op de tafel. Misschien kan ik het even aan gaan raken. Hij liep op zijn tenen naar binnen. Hij sloop zo binnen. En hij nam het toen voorzichtig in zijn handjes. Dat woordeloos boek. Voor het eerst had hij het gehouden in zijn hand. En hij zag hoe mooi de kleuren waren. Dat rode, die zwart, alles was zo mooi in het boek. Maar wat schrok hij? Hey,

Yvonne. Oeh, oeh. Hij dacht van, wow, dadelijk zou meneer Verhagen denken dat hij dat boek zou stelen. Nee, want dat wilde hij niet. Meneer Verhagen zei, maar Dougo, je benen, je been geneest goed. Morgen mag je weer naar huis, naar je mama en je papa. Want je been is al helemaal beter. Of het is bijna helemaal beter. Maar Badugo zei, wat? Morgen? Maar als ik morgen naar huis ga, dan kan ik niet meer luisteren naar uw verhaaltjes tijdens dat bijbeluurtje. Hoe ga ik doen? Ik wil nog meer verhalen luisteren en naar de kleuren kijken uit het woordeloos boek. Meneer Verhagen begreep het wel en daarom pakte hij het woordeloos boek en bladerde er even in en stak het toen in Madugo's handen. Hij zegt, hier, neem het, ga naar huis en het zal je helpen als je thuis bent om de vertellingen te doen. Madugo was blij. Hij was super blij, want hij had zijn eigen woordeloos boek. Wat? En hij kon nu ook vertellen. Wauw. Hij had er zin in om naar huis te gaan, om ook de verhalen die meneer Verhagen vertelde door te vertellen aan zijn broers en alle kinderen uit het dorp. Zijn jullie ook blij voor Madugo? Hij had eindelijk een boek. Morgen wordt het spannend. Want wat Madugo gaat doen, dat horen jullie morgen wel. De tekst van deze week is gehaald uit Marcus 16, vers 15. En de tekst zegt, trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. Ladies and gentlemen, kleine en grote happy kids, dank jullie wel voor het luisteren. Lieve vader, dank u wel dat u met ons bezig bent. Heren, dank u wel dat u van ons houdt en dat u ons allerbeste vriend wil zijn, zoals u dat was voor Madugo. Gaat u met ons mee ook vandaag. Dank u wel in Jezus' naam. Amen. Dag kleine en grote happy kids, tot morgen. Salut!

0: so mi brada na ngasisa. Gi arki na dakari disi. Kona masra Jesus. Hemsa giu tego libi.
1: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 6:00.
1: Luister elke woensdagavond naar Weekly Revelation met David Hira. Van 6:00 tot 6:30 in de avond live via de FM 945. Shalom Daily Inspiration, Not Just Radio. Dit programma wordt gesponsord door Hira's Business Center te Saramakka, Groningen.
2: My blessings big, yes, plus size.
3: God zegen, geliefde luisteraars. Ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus. En ik heet u vaartoe welkom op dit programma bij Weekly Revelations met David Hira. Ik ben broeder David Hira, verbonden gemeente Revival Center Ministries. En het is wederom vandaag een voorrecht om in uw huiskamer u te mogen bemoedigen met het woord van de Heer. We danken God voor Radio Shalom die het mogelijk heeft gemaakt. En God is goed. Amen. Waar u bent, zeg met mij, God is goed. Te alle tijden is God goed. Amen. Laten we bidden, alvorens we het woord van God gaan. We hebben een belangrijk onderwerp vandaag. En het is goed dat u luistert naar het woord van de Heer. Amen. Als u eerbiedig bent, laten we bidden. Vader, we danken u mee, God, Heer, voor deze dag, Heer. We leggen deze dag in uw handen, Heer. We bidden, Heer, vandaag, Heer. Vader, dat uw woord in goede aarde mag vallen. Vader, u zegt in uw woord, alzo zal mijn woord wezen. Het zal niet doelloos terugkeren, maar het zal doen waartoe het gezonden is. En ik dank u dat uw woord doet, Heer, waartoe het gezonden is. In Jezus' machtige naam bidden wij, Heer. Amen en amen. Zo, geliefde luisteraars, nogmaals, goedenavond. Ik ben broeder David Hira en we danken God vandaag voor zijn woord. Amen. We danken de Heer voor zijn woord. Prijs de naam van Jezus. Het is goed om onder het woord te zijn. De Bijbel zegt, want geloof komt door het horen en het horen naar de rima van God. Dat is het gesproken woord van God. Amen. De rima van God komt door die prediker. Want hoe zal men horen zonder een prediker? En hoe zal men prediken zonder gezonde te zijn? Wanneer de Heer zijn woord stuurt, de Heer stuurt zijn woord niet gewoon zo. Dat mensen denken van, ja, men kan zelf bestuderen en ik hoor God vanuit, snap je, vanuit mezelf. En de Heilige is openbaard. En het is waar, de Heilige is openbaard. Maar de Heer heeft gegeven aan de gemeente de bedieningen, de eerste apostelen, profeten, herders, leraren, evangelisten, om de gelovigen toe te rusten tot dienstbetoon. Zoals u het zelf kon doen, alleen kon doen, dan had de Heer geen apostelen en profeten gestuurd. Hoort u, mijn geliefde? Amen. Het is zo dat u zelf wel zelf studie moet doen, moet studeren. Fellowship moet u wel zelf doen. Fellowship kan niemand voor u doen. Maar het woord van God ontvangen, het lema van de Heer ontvangen, dan moet u onder het woord van God zijn. Er moet een stem in uw leven zijn die u brengt tot volwassenheid. Prijs de naam van Jezus. Amen. Iemand zegt, prijs de naam van Jezus. Laten we gaan naar Rut 4. Rut 4 vers 15. Daar staat geschreven, en hij zal uw ziel verkwikken en in uw ouderdom verzorgen, want uw schoondochter die u lief heeft hem gebaard, zij die u meer waard is dan 7 zonen. Amen. Zij die u meer waard is dan 7 zonen. Dank u, Jezus, voor uw woord. Halleluja. Ik wil vandaag een beetje praten over zoonschap. Amen. We kennen het verhaal van Rut, dat Rut kwam uit het land van Moab. En Rut deed bepaalde dingen zodanig goed dat ze hoger waard werd geacht dan 7 zonen. Amen. Je moet nagaan dat zonen maakt een huis sterk. Als u zonen hebt, weet u van dat er een sterk huis is. Maar niet alleen dat, u weet van dat uw legacy en uw visie, het gaat verder. Er is iemand die van u gaat overnemen. We zien het bij Abraham. Abraham zei van, Heer, moet deze Eliezer, moet hij overnemen? Moet hij alles erven? Moet hij erven wat we hier hebben? En de Heer zei van, nee, uw lijfelijke zoon. Het was de wil van God om hem zonen te geven. Amen. Gaat u naar zonen, zijn een zegen van de Heer. Prijs de naam van Jezus. En de Heer wil u zonen geven. Amen. Ik weet en ik geloof, ik heb nu een dochter in het natuurlijke. mijn eigen dochter, waarvan ik heel veel hou. Maar ik geloof ook dat de Heer mijn zonen geeft. Prijs de naam van Jezus. En het is belangrijk dat elke ministry zonen heeft. En het is belangrijk dat u een zoon kan worden. Amen. Maakt niet uit als u man of vrouw bent. Dat u een zoon kan worden die de Heer machtig kan gebruiken. Amen. Er worden veel kinderen geboren, maar weinig zonen worden gegeven. Want een kind is ons geboren. Amen. Er komen mensen tot de Heer. Er kunnen mensen tot de Heer komen, die geboorte, die wedergeboorte. Maar zonen worden gegeven. Zonen is niet iets dat alleen door geboorte is, meer dan geboorte. Het is van God gegeven. God gegeven. Het zijn mensen, zonen zijn mensen die, die helpen, die hulp brengen, die ondersteunen, die een krachtige steunpilaar worden. Amen. Die mensen die worden gestuurd voor u om uw God gegeven opdracht te volbrengen. Zonder zonen kunt u uw God gegeven opdracht niet volbrengen. Hoort u me vandaag, geliefde? Als u geen zonen hebt, amen, en ik praat over geestelijke zonen, gaat u God gegeven opdracht die dit hulp dat u van de Heer krijgt, gaat het niet kunnen voleindigen. Amen. Zonen, prijs de naam van Jezus. Nummer 1. Hoe wordt je een zoon? 1 door geloof. De Bijbel zegt toch, allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om zonen Gods te worden. Kinderen of zonen Gods. Hun die in zijn naam geloven. Amen. Dus die aangenomen hebben, maar ook zij die in zijn naam geloven. Zonen zijn mensen van geloof. Iemand die geloof heeft in die visie van je. Iemand die gestuurd is om te helpen. Zonen zijn mensen die eigenlijk, je bent door God gestuurd. Amen. Rut was door God gegeven aan Naomi. Want Rut kon weggaan. En ze kon haar eigen ding gaan doen. Ze kon weer gaan hertrouwen. Ze kon weer verder gaan met haar leven. Maar ze zei, ik kan mijn schoonmoeder, die goed voor ons is geweest, ik kan haar niet zo laten. Ik moet haar helpen. Oh, prijs de naam van Jezus. Hoort u, mijn geliefde? Amen. Ze wist van, ik moet mijn schoonmoeder helpen. Ik moet erbij zijn. Want ik kan haar niet laten. Nu ze in een oude kwetsbare positie is beland. Amen. Zonen gaan niet gewoon zo weg. Zonen zijn mensen die blijven in het huis. Ken je het verhaal van die verloren zoon? Hij was verloren. Waarom? Hij was weggegaan. Zonen zijn mensen die blijven in het huis. Je bent blijvend in het huis. Er is verantwoordelijkheid in het huis. Zo, je wordt een zoon door geloof. Ze werd een zoon door geloof. Ze zei van, jouw God zal mijn God zijn. Jouw God zal mijn God zijn. Amen. Dat was het mooie van Rut. Ze zei van, die God die jij dient, die zal ik dienen. Hoe werd een zoon? Die God die Naomi zou dienen, die zou zij dienen. Prijs de naam van Jezus. Zonen herken je door dat geloof dat ze hebben. Amen. Als iemand een zoon is, als de Heer iemand voor je gestuurd heeft, die mensen gaan geloven in dat wat de Heer met je leven van plan is. En ze gaan het ook ondersteunen. Dat wat de Heer met je leven van plan is, gaan ze ook ondersteunen. Twee zonen zijn trouw. De Bijbel zegt, Ruud was trouw aan de schoonmoeder. Ze klampte zich vast. Hoort u maar? Die twee worden één. Die twee worden één is niet alleen in het huwelijk. Is niet alleen in het huwelijk. God geeft mensen van, die twee gaan één zijn. En wat de Heer bij elkaar heeft gebracht, scheiden de mens niet. De Heer geeft je soms zonen die niet in dat pakketje komen die wij denken. Zonen komen altijd in verschillende pakketjes kunnen ze komen. Dingen die wij niet verstaan en begrijpen. Wij begrijpen het niet. Een aantal jaar geleden heeft de Heer iemand gestuurd in mijn leven. En ik keek naar die persoon en ik dacht, oei. Ik zal die persoon moeten helpen, veel moeten helpen. Wat bleek? Dat die persoon een grote hulp voor mij is. Ik keek naar die persoon, is een buitenlander. En die taal niet eens praat. Maar als ik u zeg wat voor praktisch werk die persoon allemaal niet doet. Hey, hoort u mijn geliefde? Amen. Zonen zijn niet al, die mensen die voorbieden doen, die dit doen, die dat doen, die prediken. Zonen zijn gestuurd om één te worden met die visie. Dat wat de Heer voor je heeft, dat je het zal volbrengen. De Heer zal je zonen geven. De Bijbel zegt van, maar zijn pijlkoker is gevuld met ze. Amen. Mogen je pijlkoker gevuld zijn met zonen. Amen. Ruth was trouw aan haar schoonmoeder. Ze klampte zich vast. Amen. Ze werd één. Wie de Heer bij elkaar heeft gebracht. Maar mogen de Heer bij elkaar brengen. Amen. Zonen die niemand kan scheiden. Die geen mens kan scheiden. Geen mens kan het scheiden. Prijs de naam van Jezus. Amen. Een zoon arbeidt en hij weet wat er in het huis gebeurt. Jezus zegt, zonen die weten wat er in het huis gebeurt, voor hun is niets verborgen. Amen. Een zoon arbeidt en weet wat er in het huis gebeurt. Als je zonen hebt, dan ga je zien van wanneer er iets is, wanneer je iets te doen hebt, dan zijn ze altijd daar. Een zonen hoeft ze niet te roepen. Ze komen zelf naar daar. Ze komen zelf kijken wat er gebeurt. Hoort u mijn geliefde? Je hebt mensen van, je moet ze als je iemand moet bellen om je te komen helpen voor dit en voor dat, is geen zoon hoor. Je hoeft zonen niet te bellen. Je hoeft ze niet te bellen. Ze komen zelf.

mannelijke arbeiders, zij als vrouw, ze durfde om daar tussen hen te gaan werken. De Bijbel zegt van, laten die mannen er niet lastig vallen. Ze sloot zich aan. Ze sloot zich aan bij de arbeiders gewoon om daar, al was het mannenwerk, ze was ready om alles te doen. Ze was ready om te arbeiden. Prijs de naam van Jezus. Zonen zijn gelukkige mensen. Wanneer er een zoon is, dat je dat ook al doet, dat werk gaat vooruit. En je werk gaat af zijn. Je werk gaat af zijn en je gaat succes hebben. Amen. God geeft je zonen om succes te hebben. Amen. Ruud sloot zich aan bij de arbeiders. Al was een vrouw, ze was meer waard, zegt het woord van God, dan 7 zonen. Amen. Ze was meer waard dan 7 zonen. 4. Een zoon doet goede daden. Goede daden aan een huis. En je gaat zien aan een zoon. Als je een zoon bent, ga je zien van, het komt vanzelfsprekend dat je het tiende brengt voor je voorganger. Het komt vanzelfsprekend dat je goede dingen wil doen. Het komt vanzelfsprekend dat je wil zien van, ik wil dat het huis opgaat. Hey, je wil dat het huis opgaat en niet neergaat. Je hebt sommige mensen die gaan naar een gemeente, ontvangen van het woord van de Heer, ontvangen van gebed, ontvangen counseling, en ze maken een klikje om te zeggen, om te roddelen over hoe slecht de pastor is. Ik ga je zeggen, deze mensen zijn geen zonen en zijn op gevaarlijke grond. Amen. Een zoon doet goede daden aan een huis. Doe iets goeds voor het huis van God. Amen. Doe iets goeds. Indien je vindt van je bent een zoon, doe iets goeds. Doe iets kostbaars voor het huis van God. Boaz zei tegen haar, alle goede daden die je schoonmoeder hebt bewezen, met deze heb je de andere daden zelfs overtroffen. Hey, hoort u mijn geliefde? Een zoon doet goede daden aan het huis. Amen, aan het huis van God. Die wil zien dat het huis opgaat en niet neergaat. Een zoon neemt verantwoordelijkheid. Een zoon neemt verantwoordelijkheid. Amen. Een zoon neemt verantwoordelijkheid. We zien het in het verhaal van dat verloren zoon. Die zoon kwam terug en hij zei, vader, maak me tot een van die dagloners. En een zoon neemt verantwoordelijkheid. Prijs de naam van Jezus. Zonen die kijken niet unconcerned. Weet je, unconcerned, Nederlands woord. Maar dat je niets te maken hebt met het werk. Je bent unconcerned. Het is, de Bijbel zegt, vervloek is de mens die het werk van de Heer met lauwheid uitvoert. Met lauwheid. Het maakt voor jou niet uit als het gedaan wordt of als het niet gedaan wordt. Nee, het moet gedaan worden. Amen. Het werk van de Heer, het is niet over weten hoeveel ik weet, hoeveel van het woord ik weet. Het is hoeveel van het woord je doet. Wat zegt de Heer Jezus? Hij gelijk op iemand die zichzelf heeft gezien, Jacobus, amen, die zichzelf heeft gezien en dan is hij vergeten hoe hij eruit zag. Zo is iemand die het woord hoort, maar het niet doet. Het gaat erom hoeveel van het woord je doet. Amen. En doet is arbeiden. Apostolisch gemeente, het woord arbeid, zie je vaak in handelingen. Dat de apostelen, ze waren bezig te arbeiden. Ze waren bezig te arbeiden. En dat is de apostolische kern. Amen. Het werk van die apostel is het woord van God prediken. Maar het werk van die apostolische gemeente, van de gemeente, is die gehele visie rondom het woord van God dat gepredikt wordt, is dat het wordt uitgevoerd. Hoort u mijn geliefde? Amen. Zoals Christus het hoofd is en wij het lichaam. Maar als het hoofd iets wil doen, dan moet het lichaam meewerken. Amen. En een lichaam dat ziek is, kan niet uitvoeren wat het hoofd wil. Dan mag het hoofd willen, maar een ziek lichaam kan het niet uitvoeren. Kunt u me volgen, geliefde? Een ongetraind lichaam kan bepaalde dingen niet doen. Ik sportte vroeger en ik zag dat wanneer je overweight was, dat je heel veel dingen dan niet kon doen die een normale sporter zou moeten doen. Hoort u me, geliefde? En dan moet je trainen. Je moet jezelf erin trainen. En dat is hetzelfde met het woord van de Heer. Heel veel dingen kunnen we niet doen omdat we ongetraind zijn. Amen. Een zoon neemt verantwoordelijkheid.

0: zo neemt de ondergeschikte positie van de visie. Jezus zegt, alles wat ik spreek, is wat ik van mijn vader hoor. Ik zeg niets wat ik niet gehoord heb. Ik doe niets wat ik niet gezien heb. Hij nam een ondergeschikte, de zoon nam de ondergeschikte positie van de vader. Je neemt de ondergeschikte positie van de visie. Amen, je hebt niet je eigen visie. Zolang God je nog niet gereleased heeft in je eigen werk, je hebt mensen die hun visie moet bovenstaan van de visie van de gemeente. Dat werkt niet zo. Amen, totdat de Heer je nog niet heeft gereleased, neem je ondergeschikte positie in. Amen. Jezus zegt, alles wat ik spreek en wat ik hoor, is wat ik van mijn vader hoor. En als laatste, een zoon is geliefd. Amen. Niet door iedereen, maar door de meeste. Als je bent in het huis van de Heer, iedereen in dat huis weet, wanneer er een zoon is, dat die persoon, dat de zoon is geliefd in het huis. Jezus zegt, dit is mijn geliefde zoon, hoor naar hem. Hey, prijs de naam van Jezus. Dit is mijn geliefde zoon. En wij zeggen, Jezus naam toe in gunst bij God en bij mensen. Prijs de naam van Jezus. Amen. Mogen u worden meer waard dan 7 zonen. Prijs de naam van Jezus. Amen. Mogen u meer waard worden dan 7 zonen. Mogen de Heer u maken tot een echte, waarachtige zoon in het huis van de Heer. Laten we bidden. Vader, ik dank u, mijn God, Heer, deze dag, Heer. Ik leg deze dag in uw handen. En ik bid, mijn Heer, mijn God, Heer, Vader, Heer, dat allen, mijn God, Heer, Vader, Heer, zonen, Heer, die u hebt gegeven, Heer, aan de minister, Heer. Vader, Heer, dat dit woord, mijn God, Heer, Vader, Heer, in goede aarde mag vallen, Heer. En Vader, inzicht mag geven, Heer. In Jezus' machtige naam bidden wij, Heer. Amen en amen. Zo God zegen, geliefde luisteraars. Tot de volgende week. Blessings. Bye-bye.
1: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. Eenmaal 24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade naar Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Die a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with Double Sketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
2: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid, want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
3: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken.

0: Tread direct for you, Ultima Hamac.
1: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

0: Het is 7 uur.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: The nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: You sabi zana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nanga wa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati nanga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere nos a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona gruntapu nanga malengri noso dede. Efu you no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fueng. So langa yu siwan soro, go wan teng nadatra. Chari yu patna outu. Freiri nangakoni, weri yu kondom. Noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan pristeri fu Sor Optimus International Club Paramaribo ini Rokomakandra nanga den patna fueng.

0: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
1: Nuevamente en Medellín, Colombia, grabando mi segundo video, Soy Sonero. Quiero decirle, hermanos, que y amigos que no están, sabe que están presentes. Dios ha preparado de antemano todo esto para que tú lo disfrutes. Hay que saber disfrutar. ¿Cuánto me están entendiendo? La Biblia no dice que Dios ha cambiado nuestro lamento en qué. Entonces, siéntese libre y gózase porque nuestro Señor está aquí en esta noche. Nuestro Señor está aquí en esta noche. Si eso fue para mí, un poquito flojo, pero si es para el Señor, déselo más fuerte. Hay un tema que se titula de esta manera, Lo pasado es pasado, y dice así.

van een god, geef me kracht, geef me licht, geef me macht om te staan op de plaats waar u mij heeft gebracht. Om te zien dingen die verscholen zijn en de bussen niet omhoeven in uw glorie. Bij hen gaan ze vissen, ik wil zijn waar u bent. Iedereen die me kent, een zoon die altijd door zijn vader wordt verwet, ik wil heilig zijn. En ik weet het is niet makkelijk, maar gisteren, vandaag, God blijft onveranderlijk. Die

0: Ay, fuego.
1: Shalom. Inspiration FM, ONS Station.

0: Het is 8:00.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante Ascrivi. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks aan doen?
3: En dan,
2: Je hebt die dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om een fonfonchimboy ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zetten nyang voor bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing nyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
7: Hallo, ik ben Makela.
8: Me, love you, shalom.

bezit. Soortu geis abju. Diepri geis. Grontapu geis. Je eigen geis. Dede geis. Je overgroot-tante geis. Of gado geis. Dit is toch belangrijk. Want te je nog hebben. De juiste geis naar in je. Dat je liepje gaat helemaal puinhoop en verkeerd. Een Wang Qing voorbeeld. Wat een eenvoudig voorbeeld. Te je abi. Wat modenaar geest in je. Dat alles maar vervreden je. Je denkt zo. Alles maar vervreden je. En je nou op te maken voor kiri zomaar je aan kiri. Je nou op te maken voor roei uit zomaar je aan roei uit. Je hebt te maken zomaar je wanneer voor schakel uit. Omdat Akiri geest den je. Een modenaar geest den je. Want Kiri geest de na in je. Omdat je abi hebt shirt. Voor Kiri. Te we zien dat in een ding die zien. People abi een geest van max dronkenschap. Maak die dromoding uit. Dat de nomaar shimoro. Realiteit. Met take you true story. You say alchemy. Met take you true story. In a thing for now. People droomen aan mati. Mat dronkenschap. Mati. Zij droomen de lust mati. Ze zijn zo machtgierig. Ze lust de macht. Dat ik doe alles sanis dat ik wan doe en kan doen. Zoals een verkies maakt hij. Max dronkenschap. Blini people. Blini people. Dat ik look de eigen libi. Of look de realiteit. Maar dat ik look nomo. Dat ik heb maakt hij. Nomo. Op koste vertrouwen. Wens zomaar. Wens eigen familie koste. Maar nomo. Macht die de Mohabi. Max dronkenschap. De abi max vertoning geest. Max dronkenschap geest. En we max vertoning geest. Je denkt macht die. En je sorry macht die voor jou. Wel, she zei persoon aan Putin in Rusland. Voor go in one.

democratische gekozen regering, een democratisch land, voor valling aan. Waarom? Macht. De lust van macht. De blindheid. Zijn machtvertoning en machtsdronkenschap een oorzaak. We zien dat voor Poetin de tangenom. Niet alleen in Rusland is Poetin. Poetin is overal. Bijna in elk land kan je Poetin vinden. Met machtslust en machtsdronkenschap. Dat op kosten voor Libisma, op kosten voor eigen familie soms en op kosten voor wie dan ook. Ja, verzorg je macht. Dictateurschap. Machtsvertoning en machtsmisbruik. En op niks te maken. Zomaar moderne. Ontevredenheid. En poesusma voor de hongri. Wens je kosten de eigen Libi of een Libi voor de trouwen. Ontevredenheid. En maakt me wani no more. De wani no more. En de wani. En zij pesa. Wens dat voor kiri trouwen. Wens dat voor takru trouwen. Doti trouwen. Morsu trouwen. Dan heb niks te maken. Zo dat denken horistand. Den wang. Praxeri. Den praxeri den wang. Hij draai en bepaal grondtappen. Voor people denken. Net like Poetin. En zo many Poetin de. Poetin nu den Rusland wang. Poetin de alle presie. Voor she en voor Fini. Maar de forget die wang san. Dat de alle dem makti. En alle dem vertoning van macht en machtsdronkenschap toestand. Dan vergeet hij, alles is tijdelijk. Alles is tijdelijk. Want people kom en people gwe. People geboren en people dede. En naat je kom en naat je gwe bakka. Zonder je macht, zonder je money. En zonder je positie. Naakt je kon en naakt je gwebakken. Maar dit programma, dit idee. En voor taki abra den Poetin sa den heer grondtappen. En voor een man zijn zo de makti en denken door den te doen grondtappen en draai. Maar dit programma, dit idee. Voor Peggy Gee, onschuldige people. Onschuldige baby en onschuldige chingengre en onschuldige sma voor beide gieding. Zang, hij deed en hij vervloekte uit de kondre ten onrechte. Onrechte, ten onrechte. People verliep de bezittingen. Dat verliep de osso en loewe suku leki people sanabi osso moro. Vluchtelingen, daarvoor zoeken osso en tampresi in wat trakondre. Door de dreiging en door de machtie en door de agressiviteit voor one man in Rusland. En zo ook toe trakondre abi de egi Putins. Maar dit programma nu voor Poetin. Dit programma is voor Tegus in Rusland. Dit programma is voor Beggy en Tanapu. Nangen we onschuldige broeders en zusters. En onschuldige mensen en kinderen. Die onder verdrukkingen zijn. En bedreiging zijn. En zo ik bid Gods genade op Oekraïne. Ik bid Gods genade voor het volk van Oekraïne. Ik bid Gods hand op het volk van Oekraïne. Ik bid Gods liefde en bescherming voor de president van Oekraïne. En voor het volk. En dat Gods wonder zal gebeuren. Waar een einde komt aan de machtsvertoning en machtsdronkenschap van de vijand.
De demonen die gebruiken een man om een ander land te vernietigen en aan te vallen. Ik bid voor de vrede van Oekraïne. Ik bid voor de rust. En ik spreek Gods wil. Gods wil zal geschieden. Vandaag nog in Oekraïne. En in andere landen waar mensen worden vervolgd om hun geloof. Of om hun democratische recht. Mensen worden vervolgd en vermoord om hun democratische recht en om gerechtigheid. En omdat ze nemen een stand tegen het onrecht. Ze worden vervolgd en ten doden gebracht. Mensen worden vernietigd en hun landen, huizen worden vernietigd. Omdat ze staan tegen onrechtvaardigheid. Ik spreek Gods hand vandaag. Dat al de vijanden van de mensheid. En alle mediumen van Satan. En alle instrumenten van vernietiging. En alle instrumenten van moord. En dreigingen. En kapot maken. Al die instrumenten worden op dit moment aangeraakt. En ik stop hun agressiviteit. In de naam van Jezus Christus. Ik roep een halt toe aan de vijand en zijn instrumenten en zijn aanhangers. Stop nu in Jezus' naam. En ik spreek dat woord van vrede. Ik spreek het woord van bevrijding. En ik spreek het woord van bescherming. Over landen die het moeilijk hebben door anderen. Ik spreek Gods hand op hun leven. Mijn God, openbaar uw kracht en uw glorie vandaag. En mijn God, vergeld uw volk. O God, vergeld uw volk het recht. Geef uw volk het recht, mijn God. En in het recht brengen. Het onrecht zal niet meer heersen. Het onrecht kan niet meer heersen. Het onrecht zal moeten ophouden. En ik spreek het recht van God over alle landen waar mensen moeten lijden, onder verdrukkingen lijden en onder onrecht lijden. Ik spreek het recht van God voor die landen en voor die volken in Jezus Christus naam. Ik spreek, o God, uw hand op Suriname. U hebt Suriname in uw handen. Suriname is in de hand van de levende God. En Gods wil geschieden in Suriname. We love you. We bless you people our country. En ik wil zeggen, ik ben uitgenodigd voor dit huis, kom! En ervaar de kracht van God.

deze kerk heeft een visie, missie en opdracht ter opbouw van de mens, waardoor de echte identiteit en doel op aarde kan realiseerd worden. Deze kerk is niet alleen toegewijd om een

Dan morgen 10 uur en woensdagavond 7 uur. U bent van harte welkom. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is u.

no-nonsense address voor u en gezin in deze tijd. Een ieder, ongeacht ras, kleur of achtergrond, is van harte welkom. Wij willen u zegenen en tot zegen maken. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: de nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun biggiejaar vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
3: Hey Valken, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar monino sari boy.
2: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
3: Hey, serieus zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
2: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
3: Hey, Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
2: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
4: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
5: Ozone 6-in-1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademaat tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
6: Is echt een aanrader.
7: Jij moet het ook proberen.
8: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk. Kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307. Of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
9: Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

Van harte, goedenavond vrienden luisteraars en welkom bij het programma God roept u. Dit programma is mogelijk gemaakt door de gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministries. De presentatie en samenstelling wordt gedaan door evangelist Wiegel Hasselbaum. Lieve luisteraars, deze avond wil ik verder ingaan op het onderwerp geloof. En de afgelopen weken is het heel duidelijk naar voren gekomen hoe belangrijk het is om te geloven in de Heere, uw God, in de Allerhoogste God. U bent tot geloof gekomen, u hebt hem geaccepteerd als uw persoonlijke Heer en Heiland. Toen u hoorde over het offer dat de Heer Jezus Christus voor u heeft gebracht, u hebt het geaccepteerd. In geloof, want alleen op zo'n manier kunt u het accepteren door erin te geloven en te accepteren. Maar de Bijbel laat ons zien dat nadat wij dat hebben gedaan, dan hebben wij een leven die wij gaan leven en dat kunnen wij slechts leven in en door het geloof. Alles wat we nodig hebben in dit leven, alles wat we van de Heere verlangen en verwachten, kunnen wij slechts door het geloof van hem ontvangen. Trouwens, de Bijbel zegt dat zonder geloof is het onmogelijk om God te dienen. U ziet hem niet, u weet niet wie hij is, u hebt van hem gehoord. U gelooft, en hoe meer u gelooft, hoe meer u de hand van God in uw leven zal zien. En laten we eerlijk zijn, velen van ons wandelen al een aantal jaren met de Heer. We geloven God voor zoveel. Maar soms zijn er momenten in ons leven waarbij ons geloof schipbreuk leidt. En dan beginnen we te twijfelen. En we mogen de Heer dankbaar zijn dat hij heeft ingegrepen. En dat wij die momenten waarin wij zoveel ongeloof hadden toegelaten in ons hart. Dat dat overwonnen is. En dat wij hem mogen dienen in een onwankelbaar vast geloof. En ik zei het al, geliefde luisteraars, broeders en zusters, alles wat u van de Heer kan ontvangen, kan u alleen door het geloof in hem ontvangen. Alles wat u hebt gebeden, kunt u slechts ontvangen door te geloven dat u hebt ontvangen wat u gebeden hebt. Als u ziek bent en u hebt genezing nodig, natuurlijk gaat u naar de dokter gaan, gaat u dat alles doen. En velen van u zijn al naar zoveel doktoren gegaan en ze kunnen u maar niet helpen. De situatie verandert niet. Daar hebt u geloof nodig. Door zijn striemen bent u genezen. En hoe kunt u dat ontvangen? Door het te geloven en te accepteren. Wanneer u het geloof, accepteert u. En zo is het voor alles wat u als gelovige nodig hebt, heb je een doorbraak nodig, overwinning, verandering, herstel, gezondheid, problemen die er zijn in uw huwelijk, problemen die er zijn met uw kinderen. Bid en vraag de Heer om daarin een oplossing te brengen. En u moet het niet alleen vragen, maar u moet geloven in datgene wat u hem hebt gevraagd. In Jacobus hoofdstuk 1... vanaf vers 5 staat het volgende geschreven. Jacobus hoofdstuk 1, vanaf vers 5. Indien echter iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt. En zij zal hem gegeven worden. En kijk wat de Heer dan zegt in vers 6. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende. Want wie twijfelt gelijk op een golf der zee, die door de wind aangedreven wordt, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen dat hij iets van de Heer zal ontvangen. Liefde luisteraars, broeders en zussen, ik wil nog eens de nadruk leggen op vers 6 van Jacobus hoofdstuk 1. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende. Want wie twijfelt gelijk op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt.
Want zulk een mens verzeven moet niet menen dat hij iets van de Heer zal ontvangen. Zo je ziet hoe belangrijk het is om alles wat u doet en vraagt van de Heer, om daarin geloof te hebben. Als je gaat bidden en de Heer om iets vragen en u begint al te twijfelen, hoeft u hem niet te vragen. Want dan gaat u uw tijd verliezen. Hij gaat het niet aan u geven. Hij gaat niks voor u doen. Omdat u twijfelt. Maar wanneer u bidt en u hebt het geloof dat u zeker bent van de zekerheid. Om zeker te zijn dat het zeker gaat gebeuren. Ik zeg het zo. Dan mag u ervan overtuigd zijn dat hij het gaat doen. Zoveel van u zijn daar thuis. Vele van u hebben zoveel jaren gebeden over zaken. En sommige zaken zijn nog niet in vervulling gegaan. En nu bent u aan het twijfelen. U denkt, al zoveel jaren roep ik tot God. God hoort maar niet. Ja, zomaar roep ik, zomaar bid ik. Ik wil u beleven, zoeken en vragen. Broeder, zuster, stop met dat soort gedachten. Laat twijfel niet toe in uw hart. Maar ik wil u bemoedigen om liever te beleiden. Al moet ik wachten. Ik zal blijven wachten totdat ik zie dat de Heer datgene heeft gedaan wat ik hem gevraagd heb. Ik geloof in datgene wat ik heb gevraagd van de Heer. Omdat ik weet dat hij mij niet zal beschamen. Zoek de teksten in Gods woord op over geloof. En belei die dingen over u. Belei ze over uzelf. Belei over uzelf zoals er staat geschreven in Hebreeën hoofdstuk 11 vers 1. Want het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. En de Bijbel zegt, de Heer zal uw geloof nimmer beschamen. Geliefde luisteraars, broeders en zussen. Waarom twijfelt u aan de Heer? Waarom laat u zich ten neerdrukken door allerlei andere toestanden? Weet u, u moet vasthouden in het geloof. En weten dat wat u hebt gevraagd, zal de Heer voor u doen. Hij is geen God die niet zal doen wat wij van hem vragen. Hij zorgt ervoor. Hij waakt ervoor dat wat wij hebben gevraagd, dat hij dat zal doen. Soms is het wel even nodig dat wij vragen, Heer, maar dat wat ik heb gevraagd, is het wel in uw wil? Is dat wat u wil van mij? Of is het wel goed voor mij? Soms is het wel goed dat we dat vragen. Maar geliefde luisteraar, broeders en zusters, als je iets van de Heer hebt gevraagd, laat geloof centraal staan in uw leven. Hou vast. Hou vast. Al wacht u al zo lang. Hij gaat het doen. Ik wil met u lezen Marcus hoofdstuk 9. Waar we zo'n soort gelijk geval gaan zien. Marcus hoofdstuk 9. Vanaf vers 21. Maar dan vers 20 ook even nemen. En zij brachten hem tot hem. En toen de geest hem zag, deed hij hem terstond stuip trekken. En op de grond gevallen, wentelde hij zich als schuimende. En hij, Heer Jezus, vroeg zijn vader, hoe lang is het al dat dit hem overkomt? Hij zeide van zijn kindsheids af. En dikwijls heeft hij hem ook in het vuur en in het water gedreven, om hem een ongeluk te doen krijgen. Maar als gij iets kunt doen, help ons en heb medelijden met ons. Jezus zeide tot hem, als gij kunt, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Terstond riep de vader van de knaap uit en zeide, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Hier hadden wij ook zo'n geval van ongeloof. Want kijk hoe vanaf die jongen van deze man kind was, werd hij aangevallen door demonen. En hij wist zich hier dat hij hulp overal zou, maar ik kon maar niet helpen. Totdat hij Jezus tegenkwam. En hij zei tegen de Heer Jezus, als u kunt. En de Heer Jezus zegt, als ik kan, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Zo geliefde luisteraars, broers en zusters, het is belangrijk dat u gaat geloven. Ook al wacht u al zoveel jaren, sta niet toe, maak niet die fout om twijfel te laten. Maar hou vast, want kijk wat die man op een gegeven moment schreeuwt.
In vers 24 van Marcus hoofdstuk 9. Terstond riep de vader van de knaap uit en zeide: ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. En heel vaak denken wij dat wij geloven, maar er is zoveel ongeloof in ons hart. Lobbywang, geliefde luisteraar, broeders en zusters, laten wij geloven in datgene wat we hebben gevraagd. Ook al wacht u al jaren. De Bijbel leert mij dat de Heer uw geloof nimmer zal beschamen. Hij zal doen naar uw geloof. Soms wil de Heer kijken. Als u dwars door alles, ondanks alle tegenslagen, ondanks alle dingen die anders uitpakken, als u hem toch gaat geloven. En wanneer u gaat bewijzen dat u dwars door alles hem toch blijft geloven, dan komt daar de verhoring van uw gebed. Onthoudt u dat? Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Ik weet niet hoe lang u al wacht op bepaalde dingen. Maak niet de fout om negatief te gaan beleiden of te gaan praten. Maar hou vast, onwankelbaar vast in dat geloof dat de Heer Jezus het heeft gedaan en het zal geschieden. Laten we bidden. Hemelse Vader, we zeggen u dank. We zeggen u dank voor uw genade. Dank u wel voor uw liefde voor ons. Dank u wel voor uw trouw. Dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel voor uw barmhartigheid. Dank u wel voor alles. Dank u wel, mijn God, dat wij mogen vasthouden aan het geloof. En niet moeten opgeven, maar weten dat u het gaat doen voor ons. Wetende naar mijn God, dat alles wat wij u gevraagd hebben, ook al wachten wij al zoveel jaren, ook al zitten wij met zaken die vanaf ons kinderjaren in ons leven is. Ik bid, Heer, dat wij blijven vasthouden in dat onwankelbaar geloof, wetende dat u het gaat doen. En mocht er in ons hart ongeloof zijn, dan willen we het uitschreeuwen zoals die vader het heeft uitgeschreeuwd. Ik heb geloof, maar kom mij ongeloof te hulp. En help mij om u dwars door alles, rasvast geloof in u te mogen hebben en te ontvangen wat u voor ons hebt, is ons gebed in de machtige en wonderbare naam van Jezus Christus. Halleluja. Amen. Geliefde luisteraars, dat was het dan voor deze avond. Alvorens ik eruit ga, wil ik u uitnodigen voor onze diensten. Elke dinsdagavond hebben wij om 7 uur onze Bijbelstudieavond. Op de vrijdagavond om 7 uur hebben wij onze voorbedenavond. Zaterdagmiddag om 16:30 voor de jonge mensen, voor de tieners, de tienersamenkomst. En zaterdagavond om 7 uur voor de jonge mensen, de jeugdsamenkomst. Zondagmorgen om 10 uur hebben wij wederom onze opwekking samenkomst. U bent allen van harte welkom. De plaats is de gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministries en het staat aan de Kwartenweg nummer 96. Indien u vragen hebt of gebed nodig hebt, kunt u mij ook bellen op het nummer 421840. 421840 of zo u wilt 8856771. 8856771. Mijn naam is Wiegel Hasselbank. Zo der dat wil in mij de genade schenkt, ben ik er weer volgende week. Goedenavond.

0: hebt geluisterd naar het programma God roept u. God zegen en tot de volgende week.
1: Het is 9 uur.